0: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
1: Klaar?
0: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
1: Ja?
0: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
1: Nog mee?
0: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
1: Gaat het nog?
0: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
1: Kortom?
0: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
1: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
2: Peugeot.
3: Ga van
4: kijkfile
3: naar
5: Zerkje kijk eens, hè.
3: Met de trein.
6: Nostalgie. 3 voor 6, hele goede morgen nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. Hey Bart, er is kritiek op het wegenvignet.
7: Ja, mobiliteitsexperts zeggen dat het wegenvignet de files niet zal verminderen. Omdat de prijs niet afhangt van wanneer mensen precies met de auto rijden. Ook de hoge inkomsten waar de overheid op rekent zijn geen garantie. Omdat de speciale controlecamera's nog niet op punt staan en er zijn nog mankementen. Er zijn ook te weinig fysieke controleurs om dat wegenvignet te checken. Daarnaast zijn er de hoge IT-kosten. En de Mobiliteitsraad Vlaanderen noemt het wegenvignet niet gebruiksvriendelijk. En eigenlijk oneerlijk voor bijvoorbeeld minder valide en taxichauffeurs. Verenigde Staten importeert geen Canadese zuivel meer, alcohol en motorfietsen vanuit Canada. De maatregelen gaan in over 3 weken. De handelsoorlog tussen die twee landen duurt dus voort. Met het verbod reageert president Trump op de Canadese importheffingen op Amerikaanse producten die gisteren zijn ingegaan. Momenteel gaat meer dan 70% van die Canadese export naar de VS. Sport. In de Champions League voetbal heeft Club Brugge zijn eerste wedstrijd verloren. Gisteravond in eigen Jan Breidel met 2-3 van het Engelse Aston Villa. Vetlesse en Trezoldi scoorden de Brugse doelpunten. En kapitein Hans van Aken die moest een klein kwartiertje voor het einde van het veld. Hij sukkelt met een blessure aan de hamstrings. En op de US Open Tennis in New York plaatste Elise Mertens zich voor de halve finales van het dubbelspel. Samen met de Russin Schneider versloegen ze in de kwart de Letse Ostapenko en de Taiwanese Su Weixi met 7-5 en 6-3. In de halve finale spelen Mertens en Schneider tegen de Tsjechische Siniakova en de Amerikaanse Townsend.
6: Nog een zoentje voor Elise Mertens.
7: Absoluut.
6: Omdat ze het zo goed gedaan heeft, zeg mannetjes. Prachtig.
8: Nostalgie weer.
7: Vanmorgen is het hier en daar nog bewolkt. Daarna krijgen we brede opklaringen. Deze namiddag iets meer bewolking. Met plaatselijke kans op een bui bij 14 tot 20 graden. Morgen opnieuw eerst brede opklaringen. Daarna wisselend bewolkt en tot 21 graden. Ook vrijdag overheersen die wolken. Kan het soms lichtjes regenen. 20, 21 graden vrijdag. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
8: Nog 5 dagen. En de 80's en 90's top 2000 start. De grootste hits uit 2 decennia.
9: We are 80s.
8: 80s.
9: We are 90s.
8: We are
9: nostalgie.
8: Sta op met Veronique de Kok.
9: Sander en Veronique.
6: Een ochtendzoen. Een ochtendzoen op je bolletje, zo moet ik het zeggen natuurlijk. Op deze woensdagochtend met een beetje Phil Collins, een beetje Mea, een beetje Earth, Wind and Fire. En natuurlijk de leukste ochtendclub. Ben jij ook al wakker? Laat gerust van je horen in de Nostalgie-app.

0: Mea en All About The Money. 6 over 6, goedemorgen.
1: Sta op met Veronique de Kok.
2: Goedemorgen, we zijn alweer woensdag. Dag Sander.
0: Een goedemorgen aan de immer ravissante Veronique de Kok. Een half dagje school vandaag voor de kinderen.
2: Voor de meeste toch, hè?
0: Voor ons een vol dagje werken natuurlijk.
2: Ja, voor ons.
0: Wat?
2: Voor mij wel, ja. Wat ga jij nog doen vandaag?
0: Hallo, wie bereidt dat hier allemaal voor, denk je?
2: Wat ga je vanavond nog doen?
0: Vanavond?
2: Uit eten.
0: Nee, ik ga eigenlijk niks doen vanavond. Een avondje in de zetel, denk ik. En jullie wel?
2: Dat bedoel ik dus,
0: hè? Nee, de bench in elkaar steken. Voor het hondje dat komt. Dat gingen we vanavond doen. Ja.
2: Wauw.
0: Dat is mijn vrienden. Druk.
2: Druk. Ja, oké. Okay. Ja. Volgens, ze zijn wel al wakker in ons clubje, heren.
0: Ja, Erwin uit Rans is al wakker. Goedemorgen, ochtendploeg stuurt die. Vandaag is het een net iets meer speciale dag voor mij, want vandaag, 14 jaar geleden, ben ik met mijn vrouw aan onze avonturen begonnen. En nu, 14 jaar verder, zijn we nog altijd verzot op elkaar. Erwin, zo fijn om te horen. Jolanda uit Beerse is wakker. Goedemorgen, Sander. En Veronique stuurt ze hier zo dadelijk onze 12-jarige uit bed zitten, want die wordt om 6:50 al opgehaald om naar school te gaan. En ook Heidi uit Kruijbeek is erbij. Ja, hoor, Radio Vintje stuurt ze. We zijn ook al wakker. En na een weekje ziekte terug weer gaan werken en klaar om er weer voor de volle 100% tegenaan te gaan. Wel, wat jouw plannen ook zijn vandaag, in het werk vliegen, een dagje lekker thuis of misschien wel genieten van wat vakantie. De juiste soundtrack, die krijg je altijd hier bij ons, bij Nostalgie. Wat dacht je van Earth, Wind and Fire? En een beetje dansen in Boogie Wonderland. Zometeen trek je weer een levensvraag uit de kauwgomballenbak.

0: Oh, mannetjes, ik ben hier begonnen aan de eerste koffie van de dag. Dat kan toch smaken, dat zwarte goud. Zometeen Soul Sister en Adele. Maar eerst moeten we nog naar die kauwgomballenbak, hè.
1: Zeg, wat ik nog wou vragen.
2: Ja, Sander, een nieuwe dag. Tijd om ons kauwgomballenmachine weer warm te draaien, hè. Want elke ochtend rolt daar weer een hele belangrijke levensvraag uit. Echt hele toffe vragen. Zoals gisteren, welke pastavorm eet je het liefste? Weet je het nog?
0: Ik had farfalle en jij had linguine.
2: Nee, zoetje. Ik had de gewone spaghetti als het bolognese saus is. En ik had de
0: tagliatelle
2: als het met kaas en hesp.
0: Ja, en thuis eet ze capelli. Het is waar. Ik was het eigenlijk al vergeten.
2: Ah, voilà.
0: Maar draai nog eens...
2: Jij bent helemaal niet geïnteresseerd in wat ik te vertellen heb.
0: Draai liever eens aan die chicken-bak.
2: Echt waar.
0: Welke vraag gaat daaruit komen?
2: Ja, voilà.
0: Ik hoor al van alles rollen.
2: Ja. Oh, de vraag. Oh, een vakantievraag.
0: Leuk, leuk.
2: Dat is leuk, even teruggecatapulteerd worden. Hè. Ga jij, Sander, liever naar de Belgische kust of liever naar de Belgische Ardennen? Denk dat ik het bij u al wel weet.
0: Dat is niet zo heel moeilijk.
2: Nee, dat denk ik ook, ja.
0: Laat jouw mening ook even weten in de Nostalgie-app en dan vertellen wij straks onze mening en waar Veronique de Kok het liefste vertoeft.
2: Ja.
3: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
4: Amai, dat valt mee.
3: Waarom?
4: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
3: Ja, en?
4: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
3: Ah ja.
4: Kijk, wordt net weggesleept.
3: Oh nee.
5: Amai.
6: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim. En nu één gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
8: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
9: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
10: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
12: Nog even, alles komt goed.
11: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
13: Come on!
11: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
14: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
6: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
15: Nieuw bij National Geographic.
16: It's been 25 years.
15: Overlevenden van de aanslag op 11 september. En de mensen die hen redden.
16: Without both of them, I would have never made it out.
15: Herenigd om eindelijk dankjewel te zeggen.
16: I've always wanted to say thank you.
17: Thank you for saving my life.
15: 9/11 reunited. 11 september, 19:30. National Geographic. Of stream op Disney+.
18: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda. Nieuwe ramen of deuren. Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kamthout van 10 tot 5.
19: Het is fijn wonen.
18: Bekijk onze realisaties op bruvo.be.
5: Hi Veronique, Gilles de Koster hier. De mol zal je niet worden, lieve Veronique, maar de leukste ochtendstem van Vlaanderen ben je zeer zeker wel.

0: Low van Adele, van helemaal aan de andere kant. Zometeen Bryan Adams en Tina Turner met It's Only Love. Maar die levensvraag, die moeten we nog beantwoorden.
1: Zeg, wat ik nog wou vragen.
2: Ja, Sander, wat staat er vandaag in onze chickenbak? Ga je liever naar de Belgische kust of liever naar de Belgische Ardennen?
0: De meningen...
2: bij u weet ik het, bij u weet ik het, maar ik kan eens eerst horen wat de luisteraar hiervan vindt. Hè?
0: Ja, de meningen die zijn verdeeld. Britt uit Nijlen bijvoorbeeld zegt Ardennen, de volle 100%. Want zand kruipt op plaatsen waar het niet moet, snap ik helemaal, Britt. Bjorn uit Nederland zegt dan weer voor mij als Nederlander de Belgische kust. Heel mijn jeugd ligt daar. Heidi uit Kruibeke zegt, dat is een gemakkelijke vraag hoor. Geef mij maar de Belgische Ardennen. Zalig, geniet van de rust en de natuur. En Mike, die woont zelfs in Couvin in de Ardennen. Goedemorgen stuurt hij voor mij de Ardennen, want ik ben vorig jaar bewust verhuisd van Gent naar Wallonië om weg te zijn van de stedelijke omgeving. Nu woon ik letterlijk in het groen, in plaats van beton en de staal en zo. Ik ga nogthans graag uitwaaien aan zee, maar in de bossen kom ik echt tot rust. Maar Roland uit Sinai, die houdt dan weer van het zeetje. Ja, je ziet de vragen, de meningen, de vragen zeg ik. De meningen die zijn verdeeld.
2: En Sander, bij u?
0: De Ardennen, 100%.
2: Uiteraard. Ja. Chalekenuren.
0: Ja, ten eerste vind ik de Belgische kust, dat is al niet mijn kust. Dus zijn de... Ik vind dat niet zo... Allee, ik kom er wel eens graag, maar het is niet... Niet als in, ik ga daar twee of drie weken naartoe.
2: Nee, maar jij bent niet iemand die op het strand gaat zitten, nee, die dat zand tussen je tenen nu wilt. Dus ik zie het al helemaal voor.
0: En de Ardennen vind ik zalig. Gaan wandelen in de bossen en gaan eraf fotten.
2: En kajakken.
0: Oh ja, ook heel leuk. Jij bent sowieso...
2: Ja, kajak. Nee.
0: Jawel.
2: Ja, toch?
0: Ik heb dat één keer gedaan met mijn vriendin. En dat was zo'n relatiecrisis dat we dat nooit meer gaan doen. Maar bon, hoe is dat bij jou? Sowieso de kust, toch?
2: In België vind ik ze allebei wel leuk.
0: Maar als je moet kiezen...
2: Heel eerlijk. Oh, ik moet weer kiezen.
0: Ja, het is een dilemma. Ze gaat niet kiezen.
2: Dan ga ik naar de kust.
0: Naar Knokken of...
2: Ik ga naar de kust en weet je wanneer? Net niet in de zomer. Dan vind ik het er te druk sowieso. Maar dan ga ik zo september, oktober. Dan is het al lekker fris met een dikke warme jas aan. En dan zo wandelen op zo de stukken strand waar je met een hond mocht. Dat vind je max. Dan laat ik ze alle drie los en dat is gewoon... Fun.
0: Crossen.
2: Dat is echt lopen. Ja.
0: Crossen.
2: Dat is echt heel tof met de honden.
0: Ah, maar dan binnenkort kunnen we met de vier honden gaan, hè?
2: Oh, lastig. Ja.

0: Spice Girls, say you'll be there.
1: Ik ben er toch, hè?
0: Maar je bent aan het struggelen met de nieuwe gsm, hè?
1: Oh, man, ik haat zo'n dingen, die technologie.
0: Heerlijk. Als je meekijkt op PlayStation 4, dan denk ik ook echt bijna boos worden van een nieuwe gsm.
1: Ja, ik vind dat niet tof. Je moet toch gewoon kaartje oversteken zijn en het werkt. Nee, dus.
0: Die tijd is voorbij. Zometeen de Jan-E-vraag uit de tafel van Gert. Maar eerst Bob Marley en Annie Kravitz.
2: Bij Nostalgie begint de avondspits al om 3 uur.
3: Blij dat je erbij bent. Welkom bij Nostalgie. 2 stemmen.
4: We gaan nog eens trakteren.
2: Maar vooral 2 karakters. Woordenvol verhalen.
4: Dus je hebt naast Rihanna staan dansen op haar afterparty.
5: Ik denk dat ze 2 meter van mij stond. Toch voor even. En toen moest ik naar het toilet en mocht ik niet meer terug binnen. Dus heb ik mijn eigen buiten gesmeten.
2: Sean en Lenke.
4: Oh, allee, storing.
2: Van maandag tot donderdag vanaf 3 uur in Sean's Muziekcafé.
6: Ja!
2: Alleen bij Nostalgie.
7: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
11: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
12: Peugeot. Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV, tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
13: We weten wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
14: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
13: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
15: Eurostar. Together we go further.
16: Krevel.
17: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
16: Krevel. Leef beter.
18: Ja, goedemorgen iedereen. Elisabeth Wissi-Baten hier. Verona is wel...

0: Allee, het wonder is geschied.
1: Halleluja.
0: Onze bomma is terug online.
1: Och, jongen.
0: Ja, je was wel even, je moet even toegeven, je was echt even een bomma.
1: Ik had... Nee, ik ken dat allemaal niet.
0: Een digitale analfabeet was je even.
1: Normaal, eerlijk, Sander. Als je een gsm koopt, dan zet je dat kaartje eruit en dan steek je dan je nieuwe.
0: Ja, maar jij hebt, omdat je niet hebt gekeken wat je gekocht hebt, heb jij
1: er
0: een
1: eSIM. Er was geen plaats voor een kaartje. Waar steekt je dat?
0: Dus wat, je hebt de verkeerde gsm gekocht.
1: Och, jongen.
0: Ja, maar dat is zo. Nee, je moet niet och, jongen zeggen. Ik heb gewoon gelijk.
1: En
0: je
1: mag dat niet?
0: En ik heb heel dat ding hier geïnstalleerd. Dus...
1: Ja, top. Fantastisch. Nu al die banktoestanden nog. Oh, wat had ik die toch.
0: Ondertussen is het 6:45 op de leukste dag van de week. Tenminste, voor alle leerlingen en leerkrachten. Want de woensdag, dat is de dag die de week bijna in twee knipt. Hè.
1: Ja, dus het weekend gaat er eigenlijk al sneller zijn dan Max Verstappen in zijn Formule 1-wagen. Maar eerst nog een paar dagen werken. En dat betekent hier in onze ochtendclub ook nog even een ja-nee-vraag beantwoorden. Want elke dag gaan we daarop verder. De ja-nee-vraag uit de tafel van Gert van gisteren. En daar hadden ze het over de verraders. Daar wilde Ruben van Gucht natuurlijk weer winnen. Zelfs als daarvoor gesaboteerd moest worden. Dus valsspelers, we kennen er allemaal wel een paar, denk ik. Als het lukt, word je beloond met een heerlijk gevoel, zegt hij dan.
0: Ja, dus de vraag is eigenlijk, ben jij een valsspelertje? Ja of nee?
1: Ja, 20% van de kijkers gisteren die speelt soms vals. 80% doet dat nooit.
0: Ik denk dat dat ook leugenaars zijn. Dat kan toch niet dat er maar 20% mensen soms eens vals spelen?
1: Oh, dan kan ik je antwoord al raden, dus.
0: Britt Dekker, die zat gisteren ook aan tafel, tafelspringster, en die vertelde dit.
2: Nee, spelletjes. Ik ben er niet trots op, maar ik wil altijd winnen. En dan, als ik vals moet spelen, dan...
3: Wat doe je dan?
2: Ja, we vullen met een beetje de kolf. Als iemand dan niet kijkt, snel je balletje dichterbij leggen.
3: Oh, allee, Britt.
2: Ja, het is niet...
3: Dat doet Donald Trump ook met gewone golf, heb ik al gezien. Hè?
2: Ja, het is niet... Ja, het is... Ik ben ook niet trots op, nee.
3: Nee.
2: Maar ik doe het wel.
0: Ja, Britt Dekker, die durft dus soms al eens vals spelen.
1: Nou, ik heb zo vermoeden, nu jij ook.
0: Dat ga je allemaal na 7 uur te weten komen. Maar de vraag is, ben jij een valsspeler? Ja of nee? Durf jij soms eens vals spelen?
1: Ja, en wat doe je dan? Is dat bij een spelletje? En hoe doe je dat dan?
0: Of is dat in het leven? Dat kan ook een vals spelen in het leven.
1: Een Ruben van Gucht-achtige tip.
0: Laat het even weten in de Nostalgie. Na 7 uur kom je te weten of Veronique de Kok soms durft vals spelen.
4: Yes! Ready, girl?
5: Come on. Let's do this game.

0: Michael McDonald met Sweet Freedom. Ben jij een valsspeler? Dat is de ja-nee-vraag van de dag. Natuurlijk dankzij onze Ruben van Gucht, de oppervalsspeler.
1: Ja, die is wel zijn naam aan het maken. Hè?
0: Het moet niet leuk zijn om met Ruben Monopoly te spelen, denk ik. Maar bon, ben jij een valsspeler? Ja of nee? Laat het weten. Na 7 uur gaan we erop verder. Dan hoor je ook nog de Jacksons met Can You Feel It?
2: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Ramen, deuren, verandas. Lenaars
4: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
5: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
6: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
5: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
7: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
8: Oh.
7: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
8: Check.
7: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
9: B-bad.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
11: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
12: Mama, snap jij iets van die passé composé?
13: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
10: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
14: Volkswagen. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
15: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
16: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
15: Hoe komt dat?
16: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
14: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
16: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
13: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
17: Ja, maar kom niet, hè.
13: Oeh, jij komt niet.
17: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
18: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
19: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens... Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
20: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
21: Op je Dr. Martens de 90's herbeleven? Luister naar Nostalgie 90's en Nillies via onze app of op nostalgie.be.
1: Goedemorgen, het is bijna 6:55. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bartje begint met kritiek op het wegenvignet.
22: Mobiliteitsexperts zeggen dat het wegenvignet de files niet zal verminderen, omdat de prijs niet afhangt van wanneer mensen precies met de auto rijden. Ook de hoge inkomsten waar de overheid op rekent zijn geen garantie. Omdat de speciale controlecamera's nog niet op punt staan, er zijn nog mankementen dus, en er zijn ook te weinig fysieke controleurs om dat wegenvignet te checken. Daarnaast zijn er de hoge IT-kosten. Je hoort Hans Bonaris.
23: Wat wij bij de Mobiliteitsraad altijd voorstelden is een kilometerheffing. Dat is natuurlijk een beetje een moeilijke boodschap. Wij bij de Mobiliteitsraad zijn ervan overtuigd dat een systeem waarbij iedereen eerlijk betaalt voor werkelijk gereden kilometers, eventueel aangepast aan wanneer je die rijdt en waar je die rijdt, dat dat veel beter effect kan hebben op het milieu.
22: Mobiliteitsraad Vlaanderen noemt het wegenvignet ook niet gebruiksvriendelijk en oneerlijk voor bijvoorbeeld minder valide en taxichauffeurs. Het nieuws van 8 uur hoor je de reactie van mobiliteitsminister Weitz. Verenigde Staten importeert geen zuivel meer.
0: meer, geen alcohol en motorfietsen vanuit Canada. De maatregelen gaan in over 3 weken. De handelsoorlog tussen de twee landen duurt dus voort. Met het verbod reageert Trump op de Canadese importheffingen op Amerikaanse producten die gisteren is ingegaan, dat verbod beter. Momenteel gaat meer dan 70% van de Canadese export naar de VS. In de Champions League voetbal heeft Club Brugge zijn eerste wedstrijd verloren gisteravond in eigen Jan Breydel met 2-3 van het Engelse Aston Villa. Vetlessen en Trezoldi scoorden de Brugse doelpunten. Kapitein Hans van Haken van Club Brugge moest een klein kwartiertje voor het einde van het veld. Hij sukkelt met een blessure aan de hamstrings. En op de US Open Tennis in New York plaatste Elise Mertens zich voor de halve finales van het dubbelspel. Samen met de Russin Schneider versloeg ze in de kwart de Letse Ostapenko en de Taiwanese Su Weixi met 7-5 en 6-3. In de halve finale spelen Mertens en Schneider tegen de Tsjechische Siniakova en de Amerikaanse Townsend.
2: Drink jij daar dan vanavond een glaasje op?
0: Een fles!
2: Op het succes... Oh, la la la la.
1: Haar avontuur gaat verder.
0: Zal wel zijn.
2: Met de foto van Elise Mertens naast zijn bed, hij onze Mark.
8: Nostalgie weer.
0: Vanmorgen hier en daar nog bewolkt. Daarna krijgen we brede opklaringen. Deze namiddag meer bewolking met plaatselijk kans op een bui bij 14 tot 20 graden. Morgen opnieuw eerst brede opklaringen. Daarna wisselend bewolkt en tot 21 graden. En ook vrijdag overheersen de wolken. Kan het soms lichtjes regenen bij 20, 21 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
8: Nog 5 dagen. En de 80s en 90s top 2000 start. De grootste hits uit 2 decennia.
9: We are 80s. We are 90s. We are...
8: Sta op met Veronique de Kok.
9: Sander en Veronique.
1: Goedemorgen, woensdag en de week is alweer halfweg. En goed nieuws, hè? Vanmiddag zijn we lekker vrij. En de zon vandaag, of dat die meedoet, dat zien we straks wel. Dus eerst knallen en genieten.

0: The Jacksons en Can You Feel It? Zometeen Bruce Springsteen met Human Touch.
1: Goedemorgen, 5 over 7. Fijn dat je er al bij bent, hè, in die plezantste ochtendclub van het land. Ik geef jou vandaag nog een warme kop koffie of thee, een verkwikkend toesje. Een ochtendspits die zonder al te veel kleerscheuren kan verlopen. En misschien ook wel tickets voor Disneyland Parijs. Want straks maak je weer kans, als altijd om 7:15, hoe dat, in de quiz van je leven.
0: Ja, straks kan je inderdaad meespelen. Stuur alvast je geboortejaar in de app. En wie weet speel je straks wel die quiz van je leven. Maar laat ons eerst even nog teruggaan naar gisteren, naar de tafel van Gert. Ja. Want we moeten het over de ja-nee-vraag hebben. Hè?
1: Klopt, het ging vandaag over Ruben van Gucht voor de verandering. Want hij speelt het spel van de verraders weer keihard natuurlijk. En hij speelt zelfs ook een beetje vals. Dat lokt natuurlijk heel veel reacties uit. Dus was de vraag, ja-nee, ben jij een valsspeler?
0: Dat zullen we onze bordjes alvast even de lucht in steken. Ben jij een valsspeler, ja of nee? Veronique Kok die zegt nee, onze producer ook nee. En ik zeg ja, ik zeg eigenlijk 50-50, maar ik stel dan zo wat ja.
1: Ik had al wel een vermoeden dat jij ja ging zeggen.
0: Want bij mij gaat het over wel gezelschapsspelletjes en niet in het leven of zo.
1: Mm.
0: En ook echt vals spelen, ja.
1: Maar dat is niet gezellig dan, hè. Dan speel ik echt niet met u. Mijn vader doet dat ook en ik speel daar niet meer mee.
0: Ik vind bij Monopoly, als je de bank bent en een bankdirecteur die zichzelf een dividendje of een bonus uitgeeft,
1: oh my god,
0: dat is niet echt vals spelen. Dat is de realiteit kopiëren in het spel.
1: Ja, dat is in het echte leven waarschijnlijk ook zo.
0: Voilà,
1: ja.
0: In het echte leven krijgt die bankdirecteur ook een dividendje of een
1: maar
0: bonus.
1: Maar nee, dat is toch vals spelen?
0: Dat is zeker maar geen vals spelen. Maar jij speelt nooit vals. Nooit.
1: Nooit. Ik meen dat echt in een spel. Ik stop het spel. Nee, dan is het klaar. Dan
0: en
1: ga
0: bij
1: ik
0: een quiz
1: weg.
0: Zou je gsm gebruiken?
1: Nee.
0: Wij hebben eens een teambuilding gehad, Veronique de Kok. Dat weet ik nog heel goed. En dat was met een quiz. En daar staat één iemand op haar gsm een antwoord op
1: maar
0: te zoeken.
1: Maar ik ken niks van muziek.
0: Nee, is het vals spelen?
1: Ik werk bij de radio.
0: Is het vals spelen of is het vals spelen?
1: Dat was in teamverband. Ik hielp mijn team.
0: Is het vals spelen of is het vals spelen?
1: Ik weet dat niet.
0: Hier, er wordt hier dus gelogen op die radio. Veronique de Kok is wel een valsspeler. Dag allemaal, je hebt je nieuwe cover.
1: Och jong.
0: Ondertussen reacties in de nostalgie. Pista uit Bakkenvoort, die speelt nooit vals, want dan is het spel niet meer leuk,
1: vindt ze. Voilà, dat vind ik ook. Ben uit Londerzeel, die stuurt ook. Ik snap het nut niet van valsspelen, dus nee. Liliane uit Grobbendonk, die zegt, ik niet, maar mijn man is een valsspeler. Bjorn, die formuleert het heel goed. Die zegt, ik speel niet vals, ik speel gecontroleerd gedurfd. Oh my god. En dan Bart uit Hamme, die stuurde ook een berichtje. Dus goedemorgen Bart.
2: Goedemorgen, Brink en Sander.
1: Jij speelt vals, maar dan zogezegd voor de goede zaak. You're right. Vertel, hoe doe je dat?
2: Ik speel vals als ik met mijn kinderen speel, dat ik mijn kinderen altijd win. Hè.
1: Oh, oh, maar dat doe ik ook. Dat doe ik. Alhoewel, nu niet meer. Hoe oud zijn de kindjes?
2: Mijn dochter is 9.
1: Ah ja, maar dat snap ik. Dan denk ik dat ook nog. Wacht als ze tiener zijn.
0: Bart,
1: dan doe je dat niet meer.
0: Wat gebeurt er als ze niet wint? Wat gebeurt er dan?
2: Ja, dan is ze boos, hè, ja.
0: Maar moeten ze ook niet leren omgaan met verlies, of is dat nog niet aan de orde?
2: Op zich wel, maar op 9-jarige leeftijd is dat nog niet aan de orde, vind ik.
1: Ja, dat snap ik helemaal. Ik deed dat ook zo, Bart. Ik snap dat helemaal.
0: En in andere spelletjes, Bart, durf je dan al eens vals spelen, of zeg je dan nee, dan hou ik het bij de regels?
2: Ik hou het meestal wel bij de regels.
0: Meestal wel. Jij bent
1: meestal.
0: Zo, jij bent zelden als Veronique de Kok hier wat groot liggen roepen, ik speel nooit vals, en dan komt het uit.
1: Nee, maar met gezelschapsspelletjes zoek je dat echt niet. Nee, echt niet.
0: Bart, geloof jij Veronique nog?
2: Oh. Ja, hoor.
1: Ah, dank u, Bartje.
0: Jongen. Bart, maak er nog een prachtige dag van. Ondertussen ga ik niet vals spelen en ga ik jou gewoon Bruce Springsteen beginnen met Human Touch. Merci, Bart.

0: Goedemorgen, 17 over 7. Jij bent al wakker. Hopelijk sta je voor een ochtendrush die op wieltjes gaat lopen. Hè. Wij vergezellen je daar sowieso met plezier bij.
1: Straks wordt het nog met Madonna en Into the Groove. En over grooven gesproken en over straattaal en dergelijke. Veronique.
2: Met Veronique de Kop.
1: Heeft jouw zoon, ik heb hier de verkeerde jingle gestart, maar heeft jouw zoon eigenlijk jou nog bro genoemd? Dat is eigenlijk de vraag die ik wil stellen op deze vroege ochtend.
0: Eigenlijk niet, nee, gelukkig niet.
1: Ja, gisteren vertelde je dat je zoon Maxou jou bro had genoemd in een berichtje. Dat is echt ontploft op Instagram.
0: Dat is niet normaal. Hoeveel berichten dat ik daarover heb gehad, ik ben er zelfs nog niet helemaal door kunnen scrollen. Dat is niet normaal. En iedereen maakt hetzelfde mee. Echt? Alle ouders, alle mama's, zelfs ook papa's, die zeiden, ja, mijn kind heeft dat ook eens gedaan. En die hebben allemaal hetzelfde antwoord gegeven. Van, hey, kerel, ik ben niet bro, hè. Ik ben niet mama of papa. Hè.
1: Ja, Lenke, die zei dat gisteren blijkbaar ook in het muziekcafé, dat haar jongste zoon van 3 het al zegt.
0: Oh my god, zo jong zelfs.
1: Op 3 jaar wordt er al gebrood.
0: Ja, maar die horen dat dan van oudere broers of zussen of van andere kindjes in school en die pakken dat over. Hè.
1: Maar ik kan alleen maar zeggen, chillax bro, het wordt allemaal wel beter. Straks is wel ze weer bro, Erwin, checken wat het weer gaat worden. Want ik vond het al zeer fris vanmorgen.
0: Ja, ik ook. Ik heb zelfs niet jas.
1: Ik heb voor het eerst in het nieuwe seizoen hier de verwarming in mijn auto opgezet.
0: Oh, dat heb ik al lang aan.
1: Ja, maar jij bent een kouklum, dus dat is niet eerlijk.
3: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleeplife.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten. Zo bespaar je tijd en geld.
6: Maak nu een afspraak op carglass.be.
7: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
8: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolleysnoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
10: De kinderen komen terug van school met grote honger.
11: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
12: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaak, op conferencepieren en op nog zoveel meer.
10: Oh, Lidl, ben een held.
12: Lidl, dat kan tellen.
13: Goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot €50 extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt.
14: Yes! Allee, jongen, zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
15: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
14: Echt?
15: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
14: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
15: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
14: Maar ja, dan moet jij toch...
15: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
14: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
13: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
16: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
17: Oh, dat is goed.
16: De temperatuur van het douchewater was perfect.
17: Oh, dat is goed.
16: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
17: Dat was goed.
16: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
17: Oei. Dat is niet goed.
13: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
1: Ik ben Alex Agnew en ik word altijd graag wakker naast Veronique de Kok. Met Veronique de Kok. Sorry voor alles aan mijn vrouw.

0: Madonna met In The Groove. Zometeen Queen met Don't Stop Me Now. Eerst eens kijken of we alvast een truitje uit de kast moeten halen.
1: Het weer met Erwin.
2: Ja, goedemorgen Erwin. Ik heb mijn trui al aan. Sander heeft ook al twee lagen aan. Wat voor weer mogen wij vandaag verwachten, zeg? Wordt het nog warmer?
3: Het is vandaag toch een kille dag. Dat is zeker een beetje herfst op de weerkaarten. Maar het is nu momenteel nog op de meeste plaatsen droog in Vlaanderen. Maar dat gaat niet blijven duren. Er ontstaan in de loop van de ochtend buien. Vooral in de gebieden nabij de Nederlandse grens. Dus de provincies stukje West-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg zijn straks het gevoeligst voor wat regen. Maar tussen de buien door is het natuurlijk langdurig droog met afwisselend zon en wolken. Maar dus ja, die frisse temperaturen, die moeten we erbij nemen. 17 graden, voelt herfstachtig en dat komt omdat er straks ook een stevige wind komt te staan. Echt een vrij krachtige wind. Als je straks met de fiets nog weg moet, dat stuur, je zal dat goed moeten vasthouden.
2: Oh lala, zeg, niet tof. En de komende dagen, blijft dat ook zo?
3: Morgen beter, gelukkig. Het wordt droog morgen met redelijk wat zon. En zo langzaamaan wordt het opnieuw ook wat warmer, tot 1, 22 graden. Vrijdag kan er eventueel opnieuw een bui vallen, maar de droge momenten overheersen toch het weerbeeld bij opnieuw 21 graden. Zaterdag, dat wordt de beste dag van het weekend, grotendeels droog met flink wat zon. En kijk, 23 graden. Maar zondag, dan zijn de buien weer van de partij.
2: Dan is het weer om zeep. Oké, dankjewel Erwin.
1: Het zonnetje in je interieur. Debameubelen, jouw keuze in wonen. Is in die klas en op debameubelen.be.
4: Van 6 tot 9, sta op met

0: Goedemorgen, het is 7:30. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws met Bart van Langenhoven. En we hebben het over de treinstaking bij onze noorderburen.
1: Dus als je vandaag naar Nederland met de trein moet, check dan zeker de website van de spoorwegen daar, want er rijden geen treinen van bij ons naar onze noorderburen. Dat betekent geen Eurostar of Eurocity treinen tussen Brussel en Amsterdam. Hou je mond.
2: Waar zet je laptop? Zet dat geluid eens
1: af. Ja, excuseer me.
2: Ik word er ambetant van.
1: Ja, oké. Ja. Ik heb zoveel te doen dat ik dat af en toe vergeet. Dus, ik was bezig. Geen Eurostar of Eurocity treinen tussen Brussel en Amsterdam. En andere treinen die normaal gezien de grens oversteken rijden enkel op het Belgische traject. De Nederlandse spoorbonden staken onder meer tegen de besparingen op de sociale zekerheid. In de Champions League voetbal heeft Club Brugge zijn eerste wedstrijd verloren gisteravond in eigen Jan Breidel met 2-3 van het Engelse Aston Villa. Vetlesen en Trisoldi scoorden de Brugse doelpunten. Kapitein Hans van Aken van Club moest een klein kwartiertje voor het einde van het veld. Hij sukkelt met een blessure aan de hamstrings. En ik eindig met een culinair momentje, want wisten jullie dat september eigenlijk gehakt maand is.
0: Ah, bon? Nee.
1: Het is voorpagina nieuws in de folders van alle supermarkten. De prijs van het gehakt. Overal krijg je er korting op, bij de buurtslager ook. 1 plus 1, 2 plus 2. Maar waarom staat het gehakt net nu in de uitverkoop? Wel, september is financieel een moeilijke maand voor veel gezinnen. Vakantie is net voorbij. Er moeten schoolfacturen en inschrijvingsgelden betaald worden voor de sportclubs. En dan is gehakt een heel dankbaar en betaalbaar product. En ik eet dat ook wel graag met zo van die Zuiderse kruiden daarop.
2: Mm. Zuiderse? Wat bedoel je met Zuiderse kruiden?
0: Ja, zo. Met mediterrane kruiden, zo
1: inderdaad,
0: lekker.
1: Inderdaad.
0: Ja. Ja. En wel, geloof het of niet, ik heb gisteren ook bij de slager gemengd gehakt gehad. Ja, ik heb geen 1 plus 1 of 2 plus 2 gehad, helaas.
2: Ja, vandaag terug, geld terugvragen.
0: Ja, ik ga dat doen.
1: En wat zo lekker is, je kan dat gehakt zo op een balletje rollen. Oh.
0: Voor in de soep te doen.
1: Of gewoon voor op te eten.
2: Maar wacht, rol jij dat in een balletje thuis?
0: Eet jij dat rauw?
1: Ja,
2: ik eet dat ook rauw, ja.
1: Zo'n beetje fleur de sel op.
2: Dat kregen wij vroeger.
0: Dat is blijkbaar ook weer gewoon normaal.
2: Dat kregen wij vroeger bij de slager, een balletje. Ja. Moet je een balletje hebben en dan kreeg je wat rauw gehakt. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Oei. Bij ons was dat zo een noemde dat zo, een kinder...
2: Een vleesje, een worstje, zo'n Samsung-worstachtig, lunchworstachtig.
0: Ja,
2: nee, we kregen jou, Bart, een balletje gehakt.
1: Ja, ik kreeg dat altijd. Ik was een braaf jongetje, dus ik kreeg dat.
2: Wanneer heb ik al zin in gehakt, hè?
1: Ja, ik ook.
2: Ik denk dat ik vanaf de goede gehakt schotel gaan maken.
0: Ik heb gewoon in mijn spaghetti gedraaid. Dus.

0: Goedemorgen, het is 7 over half 8.
1: Even naar de klok kijken, vermoedelijk. Je bent toch afgeleid door dat verse gehakt dat we eten?
0: Ja, ja, maar dat je dat rauw eet, heb ik nog nooit gedaan.
1: Maar Erik, zeg bijvoorbeeld vers gehakt tussen een knapperige pistolet met zout en peper. Heel erg lekker, hoor.
0: Ja, ik ga dat wel eens proberen, want jullie eten dat blijkbaar allemaal hier rauw.
1: Ja, heel, heel lekker.
0: Ja, weer die techniek in. Bon, straks worden we teruggecatapulteerd naar de 90s met Ace of Base. Ook weer zo'n plaat die je helemaal in de sfeer gaat brengen. Hè? Van die 80s en 90s top 2000, want die start maandag. Hè?
1: Ja, maandag beginnen we eraan. 2 weken lang alleen maar de grootste hits uit die 80s en 90s. Jij beslist hoe die lijst eruit ziet en jouw top 3 doorsturen. Dat kan nog altijd in de app of via de site.
0: Ja, ik vind dat nog altijd een heel moeilijke opdracht. Geef dat toe. Maar ik beloof, tegen het eind van de week, Sander, heb ik een top 3.
1: Het is te hopen. Maar in de juiste sfeer komen gaat wel lukken. Straks in het Muziekcafé Rood komt Sylvie de Bee. En na 8 uur alle 90s-icoon in onze studio. Walter de Donder.
2: De quiz van je leven.
0: Ja, maar eerst moeten we nog quizzen natuurlijk, hè, want bijna 7:15. En je weet wat dat betekent, de quiz van jouw leven. Wil je meedoen? Stuur dan nu jouw geboortejaar in de app en dan stuur ik jou misschien wel naar Disneyland in Parijs.
1: Tot 4 tickets winnen, manneke. Stel je dat een keer voor op een woensdag. Ik denk dat mijn dag dan niet... Ik zou gewoon spontaan vakantie nemen, denk ik.
0: Maar sowieso, als je naar Disneyland kunt, tuurlijk.
1: Hoppakee, alles uit, behalve het licht, zeggen ze dan. Zeg.
0: Oh, sorry.
1: Je geboortejaar in de app, ik ga beginnen zwijgen.
2: Van Tina tot Mariah. Van Bono tot Marco. De strafste helden, de grootste hits en de mooiste herinneringen uit 2 decennia. Verenigd in 1... ultieme lijst. De 80s en 90s top 2000. Stem op jouw favorieten via de Nostalgie-app of nostalgie.be. De 80s en 90s top 2000. Vanaf volgende maandag alleen bij Nostalgie. Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
3: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
2: Ja.
3: Wauw.
2: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
3: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
2: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
3: Om de 6 seconden?
2: Nee, 1 keer per maand.
3: Ah.
2: Meer info op luminus.be.
4: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
5: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Zie het.
9: Grootser!
8: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
10: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
11: Ah, dat kan.
10: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
11: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
10: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
12: Kia. Movement that inspires.
10: Voorwaarden op kia.be.
13: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
14: Manutan, Manutan.
13: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
14: Manutan, Manutan.
13: Bestel op manutan.be.
15: Heerlijk wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Ontdek als eerste wat er nieuw is en waar jouw volgende reis naartoe gaat. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
16: Hoi, Ellen Kalleboud hier van de Verhulstjes. Niets leuker dan wakker worden met nostalgie.
17: Goed.

0: van je leven.
1: Ja, tijd om weer vragen op je af te vuren, zodat die tickets voor Disneyland Parijs hopelijk binnengehaald worden. En vandaag zijn de vragen helemaal speciaal voor Nadine uit Brasschaat. Goedemorgen, Nadine.
2: Goedemorgen, Veronique. Goedemorgen, Sander.
3: Helemaal.
1: Hey, zeg, Nadine, hoe ziet kwart voor achter voor jou uit?
2: Normaal ben ik dan al op mijn werk.
1: Normaal?
2: Maar vandaag heb ik een dag

0: Dat zijn 2 tickets en 3 juiste antwoorden leveren jou maar liefst 4 tickets op. Per vraag, Nadine, krijg jij 5 seconden de tijd om te antwoorden. En dan rest er mij alleen nog om jou heel veel succes te wensen. Is dat allemaal duidelijk?
1: Dat is duidelijk, dankjewel.
2: Alright, Nadine, je bent geboren in 1970, dus jouw eerste vraag die komt daaruit. Oké, Nadine, toen jij geboren werd, hoorde je dit nummer op de radio. Maar van wie was dit nummer?
1: Simon en Garfunkel.
0: Simon en Garfunkel, zei je. Was zeer snel geantwoord.
2: Maar dat vond ik ook zo.
0: Is dat juist? Simon en Garfunkel? Dat is alvast juist.
2: Maar dat ging snel.
0: Eerste ticket, dat is binnen.
2: Dat had je al goed gedaan.
1: Dank je.
2: Oké, Nadine, vraag 2. Daarvoor gaan we naar 1980. Daar zat de halve wereld munten in zo'n arcadekast te gooien om zo'n geel bolletje door een doolhof te sturen. Nu, dat bolletje dat at eigenlijk alles op wat hem tegenkwam, terwijl het voortdurend werd achtervolgd. Maar door wie of wat werd Pac-Man telkens opgejaagd?
1: Nee, dat weet ik niet.
0: Dat weet je niet. Pac-Man werd achtervolgd door die kleine spookjes. Dat waren kleine spookjes waar Pac-Man door werd achtervolgd. Maar geen man overboord. Er is nog een derde vraag.
2: Ja, en dat wordt er eentje uit 1990. Let goed op. In 1990 was er steeds meer toenadering tussen de VS en Rusland na de Koude Oorlog. Het kwam zelfs zo ver dat er een Amerikaans restaurant opende in Moskou. Welk typische Amerikaanse keten was nu ook beschikbaar voor de Russen?
1: McDonald's.
0: McDonald's? Was dat de McDonald's die toen opende? Ja hoor, dat was de McDonald's. 2 juiste antwoorden, 2 tickets voor Disneyland.
2: Alright. Nadine, dat gaat keileuk worden in Disneyland. Ben je er al ooit geweest?
1: Ja, op 2 keer. Ja. Maar dat is zeker al 18 jaar geleden.
2: Oef. Oh, maar er is al zoveel veranderd sindsdien. En wie ga je meenemen?
1: Mijn man.
2: Nee, mijn man. Oh ja, oké.
0: Okay. Romantisch.
2: Romantisch. Een weekendje dus nu. Ja. Wel. Ja, veel zeker. Plezier daar en welkom in onze club, hè.
1: Dankjewel, hè.
3: Salut. Speel jij morgen mee in de quiz van je leven? Stuur dan nu al je geboortejaar door in de Nostalgie-app. Nostalgie. Yeah. Let me see you dance, baby.

0: Paul Simon met You Can Call Me L. We hebben alvast een leuk bezoek, dat is aangekomen.
1: Plopperde, plopperde, plop!
2: Ja, mijn maat is binnen, hè, de Walter. Walter de Donder die komt er zo meteen aan, hè, na 8 uur.
0: Die komt vertellen over de 90s, fantastisch decennium, waarin hij natuurlijk begonnen is als kabouter Plop en de burgemeester.
2: Benieuwd naar al die verhalen, joh.
0: Dat is voor zometeen.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 KBO-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
8: Achter jou staat Xerius.
9: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen. A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston. Live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets WhitneyHoustonTribute.be.
10: Happy Birthday!
11: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
10: Dank u, ImoWeb!
12: L België, de grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots, de meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert, zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. L België, nu te koop.
13: Maak van je file tijd treintijd. Dankzij je werkgever.
2: Goedemorgen, het is 7:01. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bartje begint met kritiek op het wegenvignet.
14: Mobiliteitsexperts zeggen dat het wegenvignet de files niet zal verminderen, omdat de prijs niet afhangt van wanneer mensen precies met de auto rijden. Ook de hoge inkomsten waar de overheid op rekent zijn geen garantie, omdat de speciale controlecamera's nog niet op punt staan bijvoorbeeld. Er zijn ook te weinig fysieke controleurs voor dat wegenvignet. Daarnaast zijn er de hoge IT-kosten. De Mobiliteitsraad Vlaanderen noemt het wegenvignet ook niet gebruiksvriendelijk, onder meer voor minder valide en taxichauffeurs. Maar volgens Minister Ben Weitz wil de Mobiliteitsraad gewoon een kilometerheffing invoeren.
15: Alleen weten we dat je dan vooral de factuur doorschuift naar de mensen die werken. Dat leidt ertoe zelfs dat die mensen die werken, dat die per jaar €1000 extra gaan betalen. En dat wil ik niet. Ik wil gewoon een systeem waardoor dat we vooral de factuur ook laten delen door de buitenlanders die ook mee moeten betalen voor het onderhoud van onze wegen.
14: Als je vandaag naar Nederland met de trein moet, check dan zeker de website van de spoorwegen daar. Want er rijden geen treinen van bij ons naar onze noorderburen. Dat betekent geen Eurostar of Eurocity treinen tussen Brussel en Amsterdam. En andere treinen die normaal gezien de grens oversteken, rijden enkel op het Belgische traject. De Nederlandse spoorbonden staken onder meer tegen de besparingen op de sociale zekerheid. Sport met voetbal. In de Champions League heeft Club Brugge zijn eerste wedstrijd verloren. Gisteravond op eigen veld in Jan Breidel met 2-3 van het Engelse Aston Villa. Vettelsen en Tresoldi scoorden de Brugse doelpunten, maar dat was niet genoeg. En kapitein Hans van Aken van Club moest een klein kwartiertje voor het einde van de match van het veld. Hij sukkelt met een blessure aan de hamstrings. En op de US Open tennis in New York plaatste Elise Mertens zich voor de halve finales van het dubbelspel. Samen met de Russin Schneider verstogen ze in de kwart de Letse Ostapenko en de Taiwanese Su Weixi met 7-5 en 6-3. In de halve finale speelt ons Elise en Schneider tegen de Tsjechische Sine Jakova en de Amerikaanse Townsend.
0: Ons Elise is het al.
2: Ja, En dan met een glimlach. Ja.
0: Ik denk dat Bart daar ook eens heel graag een dubbelspel mee zou spelen.
10: Nostalgie weer.
14: Game, set, match. Goed. Stilaan brede opklaringen. Deze namiddag meer bewolking met plaatselijke kans op een bui. 14 tot 20 graden. Morgen opnieuw eerst brede opklaringen. Daarna wisselend bewolkt en 21 graden opnieuw. Ook vrijdag overheersen de wolken. Kan het soms lichtjes regenen bij 20, 21 graden. En meer nieuws vind je altijd terug in de app van het Nieuwsblad.
10: Nog 5 dagen. En de 80s en 90s top 2000 start. De grootste hits uit 2 decennia.
16: We are 80s. 80s. We are 90s. We are
10: Sta op met Veronique de Kok.
16: Sander en Veronique.
2: Woensdag al iets over 8. We zijn over de helft. Nog even doorbijten en dan een halve dag. Vanmiddag wacht de zetel, de lunch of een klein avontuur. Maar eerst nog volume omhoog en gaan. We are
0: En heel erg leuk bezoek van Walter de Donder.
2: Ja, die staat hier al, hè. Die is een kopje koffie aan het drinken.
0: Koffie. Ja. Het was even moeilijk om een kopje koffie.
2: Ja, kopje koffie, sorry.
0: Kleine tongbreek.

0: Roxette met How Do You Do. De Bee Gees staan voor je klaar om te trappelen. You Should Be Dancing.
1: Ja, maar ondertussen is het bijna 8:09. Een heel goede morgen. Wij vliegen samen in die woensdag. En dat gaat vandaag zeer goed lukken, want we hebben een heel mooi bezoek, dat mag ik zeker zeggen. Walter de Donder, goedemorgen.
2: Hey bro. Ja, ik heb het gehoord, hè.
1: Oh,
2: we moeten vanaf nu bro tegen
1: je
2: zeggen.
1: Nee, eigenlijk liever niet. Ik vind het zo vreselijk. Maar hoeveel reactie ik daarop heb gekregen, Walter, dat geloof je niet.
2: Blijkbaar, ja.
1: Zelfs van collega's. Ik had gisteravond nog een presentatie met andere BV toe.
2: Ja.
1: Iedereen heeft dat gehoord.
2: Ma.
1: En iedereen kwam binnen. Hey bro.
0: Ja, Walter, jij bent nu een grootvader geworden. Mag jouw kleinzoon tegen jou bro zeggen later? Of?
2: Nee, die moet het bij opa houden, denk
1: voilà,
2: ik. Maar,
1: dat snapte mij toch?
2: Ja.
0: Hoe is het trouwens met de kleinzoon?
2: Heel goed. Heel goed, ja. Ik ben zo fier als wat.
1: Dat zal wel zijn.
2: Ja.
1: Hoe oud is hij nu?
2: Hij is geboren 19 juni.
1: Oh.
2: Dus ik,
1: leuk, hè?
2: Ja. Maar ik heb nog een kleinzoontje van 3. Van mijn pluszoon. En die gaat nu naar school.
0: Oh.
2: Geweldig.
1: Goh, dat is wel plezant, hè?
2: Oh.
1: Zeg, wij kennen elkaar natuurlijk als de Bomma's, hè?
2: Ja.
1: Bomma's op de vlucht, dat toneelstuk dat we samen hebben gedaan. Hoe is het nu met jou? Ben je druk?
2: Ik ben... Het is iets rustiger nu.
1: Hallo, Walter. Wat is er gebeurd?
2: Ja, het is iets rustiger. Ik ben druk bij ons op de gemeente in Aftingen.
1: Ah ja, want je bent natuurlijk burgemeester.
2: Ook nog eens. Maar ik doe nu vooral losse optredens op festivals.
0: Oké.
2: Ja, je houdt het niet voor mogelijk, maar ik heb een goede week geleden ben ik gaan optreden op het Solex Festival tegen 's Hertogenbosch in Heeswijk.
1: Maar dat is als plop dan?
2: Als ik heb wel de plop. S'avonds laat of s'nachts ga ik optreden op festivals. Je houdt het niet van boven.
0: Mocht ik om 2:00 s'nachts een zingende kabouter op het podium zien, ik zou denken dat ik ergens aan de verkeerde sigaret heb gedronken, denk ik. Walter, we zijn ondertussen volop in de voorbereiding van onze 80s en 90s top 2000. En als we denken aan series uit de jaren 90, dan denken we natuurlijk ook hier aan, hè?

0: Bob.
1: Ja, die eerste intro van Samson en Gert natuurlijk. Want ja, het is eigenlijk Veronique, meneer de burgemeester.
2: Dat is in het echte leven een burgemeester. Maar natuurlijk kennen we jou het best als de burgemeester uit Samson en Gert. We kunnen er eigenlijk niet omheen. Kun je de burgemeester nog eens even doen?
3: Hier komt ie. Aan alle die naar Radio Nostalgie luisteren, proficiat. Aan alle die niet naar Radio Nostalgie luisteren, ook proficiat.
1: Fantastisch.
2: Ja, ja. Ze kennen we mij.
1: Maar we kennen jou natuurlijk ook van dit.
4: Plopperde, plopperde, plop.
1: Ja, in 1997, ja. Mijn geboortejaar, zijn jullie daarmee begonnen.
2: Ja, daar zijn jullie begonnen. Weet je nog wat je eigenlijk dacht toen ze jou vroegen om een kabouter te spelen?
3: Ja, Hans Boulon die belde mij en zei, je moet even naar Schelle komen, naar de studio. Dat was toen net opgericht.
2: Uh-huh.
3: En ik naar Schelle, we moeten jou iets tonen. We hebben iets klaar liggen voor jou. En ik stapte een kantoor binnen. Daar zaten een aantal mensen rond de tafel. Gert, Hans en de financiële directeur toen. En nog een paar mensen. En die zeiden, kijk eens op de grond dat daar ligt. En daar lag een hoopje stof en ik dacht, wat voor iets vreemd is. Dat is jouw nieuw kostuum. Ah, wat gaat er gebeuren? Ja, jij zou de titelrol van een kabouterserie moeten spelen. Die heet Plop, Kabouter Plop. Dat is jouw kostuum. Wil je dat even passen? En ik dacht, oh nee, gaan ze me dat ook nog aandoen? Dacht
2: dus
3: ik toen.
2: Eigenlijk zat je toen in twee kinderprogramma's.
3: Ja.
2: Hey, Samson en Gert en ja. Kabouter Plop.
3: Ja.
2: Was je niet bang dat je carrière dan een beetje zo wat beperkt zou worden? Of had het gevoel van, ja, ik kan eigenlijk nog van alles doen als acteur?
3: Maar ik had wel al door dat ik door die beide rollen te doen, dat ik verbrand zou worden. Dat ik voor niks anders meer zou gevraagd worden dan dat.
2: Uh-huh.
3: En dat is ook zo gebleken.
1: Vind je dat erg, Walter? Zou je graag...
3: Soms denk ik wel eens, ik zou ook wel eens iets anders willen doen.
2: Wat had het kunnen zijn misschien als acteur?
3: Wat had het kunnen zijn? Ik heb met Gert vaak die zomershows en zo verder gespeeld.
2: Ja.
3: Dat was een beetje revue, was dat, met live orkesten, met dansjes en zo verder. Dus dat is wel een genre dat mij ligt. We hebben samen op de planken gestaan, Veronique.
2: Uh-huh.
3: Dat vind ik ook heel, heel leuk om dat te doen. Dus misschien had het die kant ook kunnen uitgaan, maar ik ben toch heel gelukkig met wat ik heb gedaan.
2: Maar ja, kijk nu, 30 jaar later, je staat er wel nog altijd.
3: Nog altijd,
2: hè?
3: Ja. Dus als, ik ben bij Samson ploppen. Begonnen op 27 september 1990, dat is 36 jaar terug.
2: Oh my god.
3: En we staan er nog altijd, we zijn nog altijd druk aan de slag, dus ja.
1: Ja, en die 90's nostalgie die leeft nog, hè, want ik heb nu ook de singalongs bijvoorbeeld, dat is in de AFAS-dome. Dat is een heel ander publiek, zijn geen kindjes meer die komen kijken, dat zijn jong volwassenen.
2: Waarschijnlijk die toen kindje waren, 36 jaar geleden, die nu met hun kinderen komen kijken.
1: Ja, dat zijn een zaal vol dertigers die daar al die liedjes staan mee te schreeuwen.
3: Die worden gek als je opkomt.
1: Alsof jij de Pommelien Thijs van die avond bent.
3: Ja, misschien ben ik dat ook een beetje.
1: Je lijkt er ook een beetje op.
2: Maar dank
1: je
2: wel.
1: Hoe ervaar jij die avonden, Walter? Dat je merkt van, ja, we zijn met iets begonnen in de 90's.
3: Ja.
1: En dat leeft vandaag nog altijd.
3: Dan besef je toch dat je in Vlaanderen en Nederland toch wel wat heb je teweeg gebracht. En dat je veel jonge mensen die nu... Dat wordt mij vaak gezegd, je hebt mijn jeugd gemaakt. Dan sta ik daar een beetje van te kijken, jouw jeugd
2: zelf
3: gemaakt.
2: Sta je daar niet bij stil, hè?
3: Nee, dat gaat zo vlug, dat gaat zo snel voorbij, maar dat je daar echt niet bij stil staat. Ja. En je denkt, wat heb ik nu eigenlijk betekend? Je beseft wel dat wat er uit de zaal komt, dat een
2: de
3: vorm van
2: voel je wel, hè?
3: Eerbied en respect en waardering is.
2: Ja.
3: Dat nu wel.
2: Uh-huh.
3: En dan denk ik, ik heb die gasten leren dansen, leren zingen.
2: Uh-huh.
3: Ik heb die laten opkijken, naar mij meegesleurd in hele leuke verhalen. Dus dat is, je hebt wel wat betekend.
1: Ja, Walter Donder, straks gaan we verder wabbelen. Eerst hebben we nog de Bee Gees met You Should Be Dancing. Ondertussen al heel veel mensen die een beetje starstruck zijn, denk ik.
2: Ja,
1: de burgemeester en Plop op de radio.

0: Bee Gees, You Should Be Dancing, 17 over 8. Goedemorgen.
1: Ja, het is nog altijd de leukste kabouter van het land die hier in onze studio staat. Walter de Donder, goedemorgen. Jouw bezoek, echt waar Walter, doet heel veel herinneringen bovenkomen in de app. Luister maar, Silke uit Kastelee die heeft gestuurd. Zo leuk om de stem van Walter te horen. Brengt me helemaal terug naar vroeger. Onder een dekentje samen met mijn zusje toen. Genieten van Kabouter Plop, hele mooie herinneringen. En Lucas uit Boeghout heeft ook iets gestuurd. Zalig, de burgemeester en Kabouter Plop op de radio. Blijft machtig. En ik kan je verzekeren, die kabouterdans die zit nu alweer in mijn hoofd.
2: Geweldig.
1: Mooi, hè?
2: Leuk, hè? Mooi, hè?
1: Warm, dat heel tof.
2: Samen onder een dekentje naar mij zitten te kijken. Fantastisch.
0: Hoe vaak word je vandaag nog aangesproken op rollen als Plop en de burgemeester?
2: Heel vaak. Heel, heel vaak. Ik kan, om het zo te zeggen, bijna niet buiten komen. Ja. Maar ja, bon.
0: Fantastisch,
2: dat
0: eigenlijk.
2: Dat hoort erbij. Ik hoor vaak achter mijn rug zeggen, Plopper de Plop. Of, hij is het echt.
0: Hij
2: is het echt.
0: Ja. En hij is groter dan op tv, zeggen ze dan meestal.
2: Ja, ja, ja.
0: We hadden het daarnet even toen de micro uitstand. Ja, in de jaren 90, jullie waren pioniers met Samson en Gert. Jullie hebben Studio 100 mee vormgegeven.
2: Ja.
0: Hoe rock en roll was dat eigenlijk echt die eerste jaren? Studio 100?
2: Dat was een beetje kamperen. Wij waren een soort van zigeuners. Wij waren een soort van, ja. Wij trokken rond van stad naar stad en van gemeente naar gemeente. Ik herinner me de jaren 95, 96. 1997 traden wij op in de Efteling overdag, speelden we 3 vertoningen en dan kwamen we naar België met eigen vervoer. We werden niet gebracht, dus we moesten er maar geraken. En we speelden dan s'avonds in een heel tournee in Vlaanderen. Dat ging van Oostende naar Mazeik, naar Van Rooselare, naar Gerardsbergen en zo verder en zo verder. Dus dan moesten we dan maar geraken. Er was geen gsm, er was geen gps. En dan vroegen we 's middags, waar staan we vanavond? Vanavond in Aarschot. En dan vroeg ik, ja, maar waar in Aarschot? Ja, dat zal je wel zien. Er altijd. Ergens op de ring, je gaat de tent zien staan. En iedereen stapte in. Voilà. En we zijn nooit eens iemand te laat gekomen.
0: Prachtig.
2: Nooit heeft iemand 1 vertoning gemist. En dat was fantastisch. En dan sliep ik soms in Antwerpen, soms in Nederland. Dan bij Gert thuis. Dan niet. Dus ik had een valies mee alle dagen. En ik wist nooit, kom ik naar huis, kom ik niet naar huis. We zullen wel zien.
0: Je wist met moeite waar je hoofd stond eigenlijk.
2: Ja, voilà.
0: En Martina Sint-Niklaas laat toch weten dat ze het nog weten. Op het Sint-Jansplein in Sint-Niklaas stond de circus tent. Ze is daar met haar jongste dochter nog geweest in 1997.
1: Je ziet, iedereen heeft zowel verhalen met jou.
0: Die herinneringen die blijven komen. Walter, blijf hangen, want we zullen straks nog veel meer verhalen van jou horen.
2: Oké,
0: natuurlijk.
2: Doei.
3: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleeplife.
4: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
5: Jij? Yeah?
6: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
5: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
7: Leontis.
8: Welke formaliteiten als starter?
9: Formeel mag altijd.
8: Maar...
10: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen.
11: In de disco.
12: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
13: Draaien tegen het rond.
12: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
13: Oké,
12: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
14: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
15: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
16: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
17: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
14: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
18: Volkswagen.
19: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 13 september in de Flanders Expo in Gent. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
20: Zalig.
21: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons.
11: All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis.
20: Bezoek ons bij de opening van onze nieuwe toonzaal aan de Steenhovenstraat in Malle van 11 tot en met 13 september.
11: Kijk voor alle info op allseasonsveranda's.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
21: Hallo, ik ben Jan Verheijen en opstaan met Veronique Kok was een van de hoogtepunten van mijn jaar.

0: Nico de Vries stuurt groeten aan met een echte burgemeester. Hij is net het gemeentehuis van Afligem voorbijgereden.
1: Ah, hey, groeten terug. Goedemorgen.
0: Je kunt altijd een boterkoekje achterlaten voor Walter de Donder of zo. Ja, zal dat dan wel eens,
1: dat zou welkom zijn.
0: En Kat zegt ook goedemorgen, Veronique en Sander. Ja, ja, ik kan zeggen, burgemeester, u doet het fantastisch. Groeten vanuit Afligem. Dus heel Afligem luistert naar nostalgie.
1: Dank u wel.
2: Leuk,
1: ja.
2: Hartverwarmend. Goed.
0: Fantastisch toch. Ondertussen is het 8:45. Nog altijd bezoek van Walter de Donder in de studio.
2: Ja, of moet ik zeggen, burgemeester of kabouter Plop of Bomma op de vlucht. Ja, allemaal iconische rollen voor jou. Maar natuurlijk, de burgemeester en Plop allebei ontstaan in de 90s.
1: Ja.
2: En dat draait het natuurlijk hier bij ons allemaal om. Als we jou nou eens terugkatapulteren naar toen, zo die beginjaren, Samson en Gert. Had je toen zo het idee van, dit gaat uitgroeien 30 jaar later, zo tot echt een blijvend iets, de
1: helemaal
2: burgemeester van het
1: niet.
2: Land?
1: Nee? Helemaal niet. Ik was, toen ik begon, was ik 29. Toen ik mijn eerste keer bij Samson en Gert binnenstapte, stel je voor, ik ben nu 65, net geworden.
2: Dus eigenlijk was, heel jouw leven daaraan gewijd.
1: Piepjong, ja. Nu in mijn ogen piepjong toen. En ik dacht, ja, dat is een gastrolletje voor één keer.
2: Ja, doen we even snel.
1: Ja, doen we even tussendoor.
2: Ja.
1: En een week of twee later belde Hans Bolonde terug om te vragen, wil je nog één keer een gastrol komen spelen, die van burgemeester terug? Want we vinden eigenlijk niemand om het te doen. Ik neem een dag verlof en ik kom. Want ik werkte toen nog vast aan het Nationaal Departement. En ik ging die rol nog eens doen. Dat was in eind september, begin oktober. En tegen december was ik een vaste figuur. En Stef Bos zat toen, was toen nog de dolle buurman.
0: Joop Mengelmoes.
1: Joop Mengelmoes.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: En die stapte eruit. En ik bleef. En zo was het. Ja, zo zijn we dan maar begonnen.
0: En 37 jaar later.
1: Ik had nooit kunnen vermoeden wat
2: dat
1: ik hier nu nog zou staan.
2: Ja, klopt. Zeg maar, die beginjaren. Ik stel me voor dat dat zo, zo'n soort een plezante vriendengroep was bij elkaar. Zo. Of die zo af en toe een scène speelden. Of moet ik mij dat voorstellen?
1: Dat ja, dat was toch een beetje amateuristisch. Dat was een beetje, we gaan een televisieprogramma maken, of we gaan een theatertour doen, of we gaan eens een videoclipje proberen, of we gaan eens een nieuw nummertje zingen. Doe je mee? Zo van een soort club, ja. Speel je mee?
2: Maar wel een vriendengroep, toch?
1: Dat is het vrij snel geworden, omdat we op elkaars lip zaten. We waren bijna dagelijks samen en we moesten dingen maken en dingen uitvinden en dingen proberen. En ja, er is een soort camaraderie ontstaan die er nu nog altijd is.
0: Een soort grote scoutsgroep eigenlijk,
1: voilà.
0: Die het geworden is.
2: Zeg, Walter, ik denk dat jij over die beginjaren van Samson en Gert en van Kabouter Plop enorm veel verhalen hebt. Dus ik heb eigenlijk een stelling voor jou.
3: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar
2: Oké, dus zometeen ga je die zin nog eens horen. En dan mag jij die aanvullen met een zot verhaal van jou bij, of misschien wel van Samson en Gert of van bij Plop. Dus iets gênant, iets onnozel. Iets dat jij nooit bent vergeten van die afgelopen jaren. Ben je er klaar voor?
1: Doen we.
0: Hier gaan we.
3: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar
1: maar het geheim van de muts, waar iedereen heel benieuwd naar is, is ooit ontrafeld.
2: Nee.
1: Jawel.
0: Het geheim van de plopmuts.
1: Het geheim van de plopmuts. We traden
2: die zo automatisch.
1: Ja, en iedereen vraagt zich af, hoe kan dat nu?
2: Ja.
1: Hoe werkt dat nu? Dat is een vraag die ik even krijg. Hoe gaat die in de lucht? En dat, nu mag ik dat verklappen. We zijn al zoveel jaren verder. En veel mensen weten het misschien al een beetje of kunnen het vermoeden. Dat werkt op zenderontvanger. Dus iemand moet op een knop duwen. Een van de techniekers moet op een knop duwen. En dan gaat die muts in de lucht.
2: Ja.
1: Dus dat is scenarioel bepaald wanneer die in de lucht moet. Ja. Wij weten vooraf wanneer dat komt. Ja. Dat gebeurt als een kabouter schrikt of een geweldig idee.
2: Mm-hmm.
1: En we traden op in Ahoy, juni 2012. En wij waren altijd heel beducht om te zeggen, dat geheim mag nooit publiek gemaakt worden. Mm-hmm. En er was een doorgang gemaakt wat de kabouters moesten opkomen. Ahoy, stel je voor, dat is te vergelijken met Afasdome.
2: Met de Afasdome, ja.
1: Zoiets
2: ja.
1: is dat. En het is aan ons, en we komen op, en daar was de betreurde kabouter Luino bij. Chris was erbij.
2: Ja.
1: En er was een doorgang gemaakt van 2 meter hoog. Maar Chris is bijna 2 meter en daar die muts bij, dus dat ging boven de 2 meter. Die was dat eenmaal vergeten om zich een beetje te bukken. Die loopt in een vaart, want de intro van de muziek was al gestart. En we hebben een bepaalde ingestudeerde choreografie, dus dat moet kloppen. Met live orkest, dus dat moet helemaal kloppen. We lopen op en die botst met zijn muts tegen dat bovenste gedeelte van van dat spul dat daar gebouwd was. En die muts valt. Die muts gaat van zijn hoofd. En hij dacht, die valt op de grond. Maar die kan niet op de grond vallen, want daar hangt een kabeltje aan. Maar dat de zender aan onze binnenkledij is een soort moel is vastgemaakt. Dus die begint rond te tollen om te zoeken waar ligt die muts.
2: Maar die muts draait dus
1: helemaal mee. Die vliegt en die stond op dat podium te zoeken naar die muts alsof een kat naar haar eigen staart probeert te happen. Dat bleef maar duren. En daardoor zie je dus ook dat dat werkt op zender-ontvanger. En daardoor zie je dus ook dat die baarden nep zijn. En dat die met een elastiek over hem zo...
0: De kroon was ontbloot.
1: Helemaal, dat is een zicht. Ik kwam niet meer bij. We waren dus aan het zingen ondertussen. En we zongen het liedje. Ho, ho, ho, ho, wat een feest. Ho, ho. Ik kon op de tekst niet meer komen. En dat kan je nog altijd op YouTube zien. Dat staat nog altijd op YouTube. Okay. Dus voor wie dat wil bekijken.
2: Oh, ik ga kijken.
1: Je moet dat opzoeken.
2: Waar.
1: Je hoort mij daar een soort Chinees zingen. Ik kon op de woorden niet meer komen van het lachen. Voor een volle ahoy.
0: Prachtig.
1: Dat was echt, het zweet liep van mijn rug. Ik dacht, hier komen we nooit aan uit. En Kluze heeft die muts dan gegraaid en die op zijn hoofd gegooid. Die stond scheef op, die was precies dronken, die luid. Onwaarschijnlijk.
0: Fantastisch verhaal.
1: Zelden zo de slappe lachen.
2: Dat zal wel.
0: Het ontbloten van de kroon van de kabouters. Ja.

0: met Elijn. Dat is echt voor mij pure nostalgie. Walter de Donder, wat een vatvol verhalen ben jij toch. Ja. Het eindigt niet. Maar helaas moeten we afscheid van jou nemen.
1: Oh, jammer hè.
0: Wat staat er vandaag nog op de planning?
1: Ik rij straks eraf vliegen, buiten de fileuren, dus dat is geweldig. Dan heb ik nog een korte vergadering op het gemeentehuis. Dan komt mijn kleinzoontje naar huis.
0: Oh, dat is leuk.
1: Die moet ik even bezighouden.
0: Superleuk, ja.
1: Om 3 uur komen ze mijn grasmachine maken, want er is iets fout mee. En ik heb vanavond nog een vergadering. En dat is het, dus het is een kalme dag.
0: Een rustige dag dus.
1: Maar ja.
2: En moet je dan tussendoor nog teksten leren en dergelijke, of valt dat allemaal goed mee?
1: Nee, maar wel veel e-mails bekijken. Dan moet ik er tussendoor.
0: Dus ja, want Walter heeft geen secretaresse als burgemeester. Nee. Kan je dat voorstellen? Ook dat doet hij allemaal zelf. Ja. En je beantwoordt ze allemaal persoonlijk, hè?
1: Doe ik allemaal.
0: Ja,
1: geweldig hè?
2: Fantastisch. Ik denk dat ik nu elke dag eens een mailtje ga sturen gewoon.
1: Stuur maar, je krijgt een antwoord.
2: Walter de Donder, dankjewel. En tot de volgende.
1: Met veel plezier gedaan.
3: Nostalgie begint de avondspits al om 3 uur.
4: Blij dat je erbij bent. Welkom bij Nostalgie. 2 stemmen.
5: We gaan nog eens trakteren.
3: Maar vooral 2 karakters. Woordenvol verhalen.
5: Dus je hebt naast Rihanna staan dansen op haar afterparty.
6: Ik denk dat ze 2 meter van mij stond. Toch voor even. En toen moest ik naar het toilet en mocht ik niet meer terug binnen. Dus heb ik mijn eigen buiten gesmeten.
3: Sean en Lenke.
5: Oh, allee, story.
3: Van maandag tot donderdag vanaf 3 uur in Sean's Muziekcafé.
5: Ja!
3: Alleen bij Nostalgie.
7: Het zonnetje in je interieur. Depameubelen. Jouw keuze in wonen. Is in Niklaas en op debameubelen.be.
8: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
9: Lenen bij Leemans.
10: Oh, Suzie, ik ga voor mij een glasje water.
11: Amai, ga ze zo rood en ga zweet nogal?
10: Ja, jong, ben ik begonnen met die start to run.
11: Oei, dat was precies niet start to fun.
10: Maar Suzie toch.
12: Bij Leemans Kredieten weten we dat september voor veel mensen een moeilijke maand is. En we helpen graag met een nieuwe start.
13: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
12: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
14: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren. Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
15: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
14: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
16: Hallo, Serena hier van Huisgemaakt. Als jouw huis gemaakt is, dan is het tijd om rustig aan wakker te worden met Sta op met Veronique de Kok.

0: een heerlijke ochtend is het al geweest.
1: Toch nogal een kerel, hè?
0: Walter de Donder was hier
1: te gast. Daar kan ik alleen maar respect voor hebben, echt waar.
0: Een vat vol verhalen.
1: Ja,
0: ideaal om onze koers te zetten richting die 80s en 90s top 2000. We beginnen er volgende week maandag aan.
1: Ja, ja. Stemmen, hè, mannetjes?
0: Maar eerst moeten we nog bellen naar die Verofoon. Daarna krijg je ook nog de Cars met Drive.
2: De Verofoon.
1: Alweer tijd voor de Verofoon, zeg. Ik ben altijd zo benieuwd om te weten, Sander, wie dat er aan de lijn hangt.
3: Hallo met Jochen.
1: Goedemorgen, Jochen van Oud. Ik herken die stem, verdorie. Heb ik een verkeerd nummer gedraaid?
3: En met wie ben ik aan het spreken?
1: Het is Veronique de Kok hier.
3: Ah, ik dacht al dat ik je stem herkende. Goedemorgen.
1: Maar Jochen, hoe kom jij aan de Verofoon?
3: Ja, ah, dat is de Verofoon. Ja, hier ligt een telefoon in het salon. Iemand is die je vergeten en ik weet niet.
1: Het is niet waar.
3: En ik dacht, er belt iemand. Ik kan eindelijk zeggen van, ja, gevonden. Je kan hem hier komen afhalen.
1: Maar hoe grappig. En wel, die telefoon is dus de Verofoon en die travelt. Die gaat dus elke dag naar een andere bekende Vlaming. Maar bon, jij bent eigenlijk ook een klein beetje bekende Vlaming, hè, Jochen?
3: Ja, soms zeggen ze dat, maar...
1: Wacht, voor de mensen die nu even niet kunnen volgen. Mensen die niet kunnen volgen, die niet weten wie dat jij bent. Jij bent eigenlijk de BV-kapper, zeg maar, in medialandschap. Hè? Iedereen komt bij jou...

0: is ze nog nooit zo tevreden geweest over haar haar. Dus kijk,
1: hier complimentjes. Complimentjes.
2: Ja. Echt, wow, dank u wel.
0: Ze straalt als nooit tevoren. Prachtig is het.
2: Ah, goed om te horen.
1: Zeg, Jochen, wat heel veel mensen altijd willen weten bij een kapper, dat is zo het cliché verhaal, dan kom jij toch altijd geheimen te weten. Hè? Ze waren roddels, hè, niet?
2: Ik weet er heel veel op voorhand.
0: Maar heb jij, Jochen, heb jij beroepsgeheim? Of is dat, hoe werkt dat?
2: Eigenlijk wel. Ik hou dat allemaal voor mij. Want
1: Jij houdt dat allemaal voor u?
2: Ik hou dat allemaal voor mij. Ja, van die kleine dingetjes die onschuldig zijn, ja, dat is iets anders. Oh. Maar van de erge dingen, zo bijvoorbeeld als iemand iets echt zegt tegen mij, van Jokke, dit mag niet geweten zijn. Ik weet heel veel van die dingen.
1: Allee,
2: dus
1: dan is
2: probeer
1: het
2: dat toch wel. Maar er zijn van die kleine prulletjes die grappig zijn. Ja, oké. Die kunnen dan wel eens delen.
1: Als ik Sander in de kapperstoel zit bij de Jochen, dat is bij mij de dag allemaal in de story. En we noemen al die boekjes in één. Dan kom ik eindelijk nog eens iets te weten.
0: Zalig.
2: Ja, maar jij vraagt ook altijd aan mij, hoe is het met die en hoe is het met die? Dus dan voelt dat niet aan als roddelen. Voilà.
0: Jochen, hoe is Veronique eigenlijk in de kapperstoel? Is dat een moeilijke klant of hoe is zij?
2: Oh, dat is Veronique komt eigenlijk heel weinig naar de kapper. Ja, ik denk dat hij maar 3 keer op een jaar komt.
1: Ja.
2: En dan krijg ik opeens foto's van grijs haar doorgestuurd. En oh, drama, het is 11:55. En dan komt hij binnen en zegt, nee, het was 11:55 euro.
0: En wel, als ik zo eens goed kijk, wordt tijd dat je nog eens gaat.
2: Ja, nu staat ze erop over 3 weken.
1: Voilà. Inderdaad, dat heb je goed gezien.
2: Maar wie is nu die telefoon hier vergeten? Dat vraag ik mij dan wel af.
1: Ja, dat weet ik ook niet. Dat weet ik ook niet.
2: Ja, maar hoe gaan we die terug bij u bezorgen?
1: Nee, naar mij moet die niet komen. Je moet mij één ding beloven, Jochen. Jij gaat de verofoon, als er vandaag of morgen een bekende Vlaming binnenstapt, die gewoon aan die persoon geven.
2: Ah ja, dat is makkelijk, en dan want bellen wij staan er wel daarnaar... op de agenda.
1: En wel, voilà. Dan bellen wij daarnaar en dan horen wij morgen wel wie dat er vandaag in de kapper heeft gezeten.
2: Ah, oké. Want ja, ik was al aan het stressen van die telefoon ligt hier en van wie is dat?
1: Nee.
2: Je komt dat niet ontgrendelen, hè?
1: Nee. Voilà, bij deze. Opgelost. Jochen, dikke merci, hè. Top.
2: Ja, en fijne dag nog. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Jochen, ik ga Veronique...
3: Bij wie komt de Verofoon terecht? Je hoort het morgen om 15:15.

0: Dat, steppa. Ja, dat is er nog eentje uit 95. Wat een goed jaar was dat.
1: Kan
0: toch?
1: Met de film, denk ik. Prêt-à-porter.
0: Oh, geen idee. Is dat zo?
1: Ja, ja, een modefilm.
0: Oké, okay, dag Alexandra. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Veronique.
0: We hebben al een fantastische ochtend achter de rug met
1: Walter de Donder.
0: Het was geweldig. Wat een verhaal heeft die man toch?
1: Ja, dat verhaal over die muts.
0: Ja, dat dat niet meer dan eens gebeurd is, dat begrijp ik eigenlijk niet.
2: Nee, kijk, maar het is dan één keer gebeurd en dan was het mysterie ineens ook onthuld.
0: Maar het staat wel op YouTube nu natuurlijk. Hè? Ja, maar tot in het oneindige kunnen herbekijken. Ook morgen hebben we een heel leuk bezoek. Dan komt Luc Wijns langs.
1: Ah, tof.
0: Ja, ja, ja, ter aanleiding van het nieuwe seizoen van de Bakkeljauws. Hè?
1: Dat komt terug.
0: Ja,
2: alles
0: top.
2: Komt terug. Hè? Ik was daar zo fan van vroeger.
0: Ja, ik ook. Ik denk dat ik toen alle afleveringen
1: heb
0: gezien.
1: Heb je er ook niet zien?
0: Oh, Alexandra, meen je dat nu? Ja, kom. Dat wou ik nu net niet vermelden.
3: Zometeen bij Nostalgie.
1: Chaka.
0: Verdorie.
1: Ik heb ze. Dat moeten we terug opzoeken, denk ik. Yasu komt eraan na het nieuws. Don't go. Nee, zeker blijven.
4: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
5: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
6: Ah, dat kan.
5: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
6: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
5: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
7: Kia. Movement that inspires.
5: Voorwaarden op kia.be.
8: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
9: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
10: Zie het.
11: Grootser!
10: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
12: Ja, de Mintjes heeft het over. Het
13: grootste gevaar is de communicatiemisverstanden tussen jong en oud. Bijvoorbeeld een aubergine, een perzik en een watermeloen. Voor de bomma is dat gewoon een boodschappenlijstje. Terwijl voor ons jongeren betekent dat ik wil u neuken.
12: Oh, dat is voor na 9 uur in Jade en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
14: Hallo, kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk, hè.
15: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
16: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
17: Nostalgie. Het is bijna 9 uur. Goedemorgen, het nieuws met Bart van Langenhoven. En jonge tieners rijden alsmaar vaker met de elektrische fets naar het school. Allee, zeg, ja, dat is in conditie gebleven.
18: Ze vinden dat stoerder, hipper, sexier dan met de gewone fiets toekomen aan die schoolpoort. En ook sport- en fietswinkels spelen daar meer en meer op in, want ze weten en zien ook dat ouders daar extra willen in investeren. De e-bike is voor schoolkinderen ook het alternatief om tijd te winnen, want de schoolbus of de trein heeft te vaak vertraging, waardoor ze te laat in de klas zitten. Noorwegen begraaft vanmiddag koning Harald. Royals van over de hele wereld komen na de begrafenis in de hoofdstad Oslo, onder wie ook onze koning Philip en koningin Mathilde. De Noorse koning Harald zat 35 jaar op de troon. Rond de middag vertrekt de rouwstoet vanuit dat koninklijk paleis naar de Domkerk van Oslo. Koning Harald wordt bijgezet in de koninklijke grafkelder in de historische vesting Akershus in Oslo, waar ook de vorige Noorse koningen en andere familieleden begraven liggen. En nieuws van bij onze Rode Duivels, want Thibaut Courtois speelt de wedstrijden van de Nations League niet mee. Eind september beginnen die. Hij zegt dat na een babbel met bondscoach Mark van Bommel. Courtois moet te veel spelen met zijn eigen club Real Madrid en vreest dat hij zich te vaak kan blesseren. Courtois wil wel in doel staan tijdens de EK-kwalificatiewedstrijden van onze Duivels, maar dat hij dan altijd speelt, dat wil bondscoach van Bommel niet garanderen.
0: Ah, ja, ja, het begint al, hè.
18: Ja, geen privileges.
0: Nee.
3: Nostalgie weer.
18: Stilaan brede opklaringen deze namiddag. Meer bewolking met plaatselijke kans op een bui. 14 tot 20 graden. Morgen opnieuw eerst brede opklaringen. Daarna wisselend bewolkt en tot 21 graden. Ook vrijdag overheersen de wolken en kan het soms lichtjes regenen bij 20, 21 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
3: Nog 5 dagen. En de 80s en 90s top 2000 start. De grootste hits uit 2 decennia.
11: We are 80s.
3: 80s.
11: We are 90s.
3: We are Nostalgie. Hits at Work. Alexandra Potvin.
17: En struggle je nog met je top 3 voor die 80s en 90s top 2000? Dan komt de inspiratie misschien deze voormiddag. Nu al met Jimmy Nail en Yazoo. Don't go.

Jimmy Nail, goedemorgen, woensdag en onderweg naar de helft van de werkweek. En met de beste hits zijn we zo aan die middag. Ik heb zo meteen Billy Idol. Eerst Gloria Gaynor, die heeft net een nieuwe knie en is jarig geweest maandag. Het was een rustige verjaardag. Ah ja, de knie moet revalideren, maar er was wel taart. It is Never Can Say Goodbye. Binnenkort is

0: De titel vond hij in een oude Franse horrorfilm, Les yeux sans visage. Dat hoorde je ook een beetje, volgens mij heeft hij het ook s'nachts geschreven, die Billy Idol. Tijd voor wat meer licht, dance, een akoestische gitaar en de stem van Alloway Black. Iedereen zong het mee in 2013, het werd de allergrootste hit van Avicii na Cher.
1: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
2: Renault. De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes.
4: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
3: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
5: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Nieuw bij National Geographic.
8: It's been 25 years.
7: Overlevenden van de aanslag op 11 september. En de mensen die hen redden.
8: Without both of them, I would have never made it out.
7: Herenigd om eindelijk dankjewel te zeggen.
8: I've always wanted to say thank you.
9: Thank you for saving my life.
7: 9/11 reunited. 11 september, 19:30. National Geographic. Of stream op Disney+.
10: Heerlijk wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest, op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land, met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Ontdek als eerste wat er nieuw is en waar jouw volgende reis naartoe gaat. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
11: Happy! Birthday!
12: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
11: Dank je!

Muziek. Doet veel met je. Als je dit net nodig had om op gang te komen op deze woensdagvoormiddag. Ik snap het. Avicii was dat. Zometeen Curtis Tigers. Maar eerst deze. Een doodgewone woensdag kan ineens voelen alsof er zo ergens confetti klaar ligt en het feestje gaat beginnen.

0: prachtig nummer stuurt Elsie in de Nostalgie-app. Elsie, dan moet je misschien... stemmen. Je top 3 doorgeven in de Nostalgie-app of op nostalgie.be. En dan komt hij er misschien wel in. Die Curtis Stigers, want die is uit 1992. Ik heb een foto gekregen van aan het zwembad in Tunesië. Patrick stuurt groetjes, greets uit Tunesië. Geniet van de vakantie en tof dat je ook daar naar Nostalgie luistert. Ik heb zo meteen Culture Club. Speciaal verhaal hoort daarbij, vertel ik nog. En John Travolta en Olivia Newton-John.
1: Van Lionel.
2: Tot Michael.
1: Van Madonna.
2: Tot Shania. De strafste helden, de grootste hits en de mooiste herinneringen uit 2 decennia.
1: Verenigd in 1...
2: ultieme lijst. De 80s en 90s top 2000.
1: Stem op jouw favorieten via de Nostalgie-app of nostalgie.be.
2: De 80s en 90s top 2000. Vanaf volgende maandag alleen bij Nostalgie.
3: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
4: Amai, dat valt mee.
3: Waarom?
4: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
3: Ja, en?
4: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
3: Ah ja.
4: Kijk, wordt net weggesleept.
3: Oh nee.
5: Amai.
6: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
8: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
7: Ja.
8: Wauw.
7: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
8: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
7: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
8: Om de 6 seconden?
7: Nee, 1 keer per maand.
8: Ah.
7: Meer info op luminus.be. Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
9: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu! Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar 39,99 €.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
12: Maak je afspraak op carglass.be.
13: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
14: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
15: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
14: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
15: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
14: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
15: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
14: Ramen, deuren, veranda's?
16: Reinaars Aluminium.
15: Vind je vakman op reinaars.be.
2: Hits at Work, Alexandra Potvin.

0: Voorlopig veel zon hier in Antwerpen en ook op andere plaatsen. Krijg daar foto's van binnen. Sunrise van Simply Red.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Dus we nemen Casey en de Sunshine Band ook nog even mee naar het volgende uur. Give it up zo meteen.
2: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
4: Weet je wat ik mis na de vakantie?
5: De zon?
4: Nee.
5: Het strand?
4: Nee, het comfort.
5: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
4: Citroën.
5: Info en voorwaarden op citroën.be.
6: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
7: 3 avocado's voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Het is uw linkeroor hier, hè.
9: En uw rechteroor.
8: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
9: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
8: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
9: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
8: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
9: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
8: Ja, het kan anders.
2: Krevel.
10: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Kot bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
2: Krevel. Leef beter.
11: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
8: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jongen. En een nieuwe computer?
12: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
8: Echt?
12: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
8: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
12: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
8: Maar ja, dan moet jij toch...
12: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
8: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
13: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk.
14: Onofficieel voor gaming.
13: Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
15: Stel, ik wil leren traden.
16: Ja?
15: Hoe begin ik daar dan aan?
16: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
15: En hoe leer ik het in de praktijk?
16: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
15: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
16: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
15: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
16: Kijk op belgiantradingacademy.be.
15: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
0: Een goede morgen. Het is ondertussen bijna 2:40 het nieuws met Bart van Langenhoven. Ja, we hadden het over onze tennis.
9: Ja,
0: maar
9: eerst
0: iets anders. Want minister van Overheidsbedrijven Vanessa Mats wil een 30-tal postkantoren sluiten.
9: Zo'n 20 daarvan in Vlaanderen, vooral dan in Antwerpen en Vlaams-Brabant. De rest in Wallonië. Het gaat om gemeenten met minder dan 16.000 inwoners. Staat in haar nieuw plan dat de ministerraad overmorgen bespreekt. Op die manier wil minister Mats per jaar €50 miljoen besparen bij Bpost. Vooral de rustige en afgelegen postkantoren dreigen te verdwijnen, waar minder klanten passeren en de postbedienden vooral pakjes verwerken. Het heeft vanmorgen serieus gebrand in een appartementsgebouw aan de Louisa-laan in Brussel. Daarbij is ook iemand gestorven, bevestigt nu de brandweer. Het vuur brak uit rond 5:30 in een flat op de 7e verdieping. Hulpdiensten konden de meeste inwoners wel in veiligheid brengen, maar het appartement zelf is onbewoonbaar en er viel dus 1 dode. Het is niet duidelijk wat de brand veroorzaakte. En dan nog tennis. De Spanjaard Carlos Alcaraz zal zijn titel niet verlengen op de US Open in New York. Het 4e en laatste Grand Slam tennistoernooi van het jaar. De Spaanse titelverdediger en ook 2e reekshoofd verloor in de kwartfinales in een 5-setter van de Amerikaan Ben Shelton. Toch het nummer 10 van de wereld. Maar het is uitkijken vanavond. Hè?
0: Ja, en het is ook weer een toernooi vol verrassingen. Vooral van onze Vlamingen.
9: Ja, Alexander Blok speelt vanavond. Het is een kwartfinale, dus we duimen.
0: Ja, de 2 vorige wedstrijden waren sowieso ook al moeilijk voor hem en die heeft hij ook gehaald. Ja. Dus het is een Antwerpenaar. Hè?
9: Dus morgen vertellen we dat hij in de finale zit.
0: En Elise Mertens zit er ook nog in.
9: Ja, ja, ja. Maar ja, dat is normaal.
0: Ja, jij vindt dat normaal natuurlijk, maar dat is waar. Maar ik vind dat wel tof dat we zo weer terug een paar topspelers aan het krijgen zijn. We kijken weer met heel veel plezier naar tennis. Hè.
9: Ja, ik ook.
1: Nostalgie weer.
9: Ik speel het ook graag, dus ja. Stilaan brede opklaringen, maar in de late namiddag meer bewolking. Met plaatselijke kans op een buitje bij 14 tot 20 graden. Morgen dan opnieuw eerst brede opklaringen. Daarna wisselend bewolkt en 21 graden. Vrijdag overheerste de wolken opnieuw. En kan het soms lichtjes regenen bij 20, 21 graden. En meer nieuws, dat ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Nog 5 dagen. En de 80s en 90s top 2000 start. De grootste hits uit 2 decennia.
17: We are 80s. We are 90s. We are.
1: Hits at Work. Alexandra Potvin.

Axel, red mijn nostalgie op een woensdag voormiddag. Ik heb net iets gelezen op het laatste nieuws. Als je aan je, ik weet niet, tweede, derde koffietje toe bent. Er is goed nieuws voor de koffiedrinkers. Uit een Finse studie blijkt dat als je regelmatig koffie drinkt, je dus minder buikvet zou hebben, meer spiermassa en een betere suikerstofwisseling. Het wordt eraan gelinkt, maar koffie is geen fitnessabonnement in een kopje. Hè? Voor alle duidelijkheid. Your heart's on, is that what devils do?

0: Breakfast at Tiffany's in New York. Met een lekkere koffie erbij. Ik zei het daarnet, dus blijkbaar als je koffie drinkt, niet te veel natuurlijk, dan zou je minder buikvet hebben en meer spiermassa. Ja? Het is nog niet echt bewezen, maar er wordt wel een associatie gemaakt. Jury stuurt elke ochtend verse koffie en nostalgie op je radio. Zalig toch. Wel enkel van verse bonen, geen oploskoffie. Nee, geen oploskoffie. Ja, dat bestaat nog altijd. Ik vergeet dat soms. Ik heb zo meteen Lionel Richie en Elton John. Met geen grote woorden, geen ingewikkelde liefdesverklaring, maar wel een van zijn mooiste songs.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
2: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
5: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl.
2: Ja?
5: Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
2: Oh.
5: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt,
2: oh,
5: op conferenceperen en op nog zoveel meer.
2: Oh, Lidl, ben een held.
5: Lidl, dat kan tellen.
6: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
7: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: Hoe komt dat?
7: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
8: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
7: Wij maken uw keuken in België.
9: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
10: Als ik nu eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat ze op het werk niet zien zitten.
9: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
11: Achter jou staat Xerius.
12: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
13: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
14: Jan?
15: Ja?
14: Jan?
15: Ja?
14: Oeh, je hebt mij gehoord?
15: Ja, tuurlijk dat.
14: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
15: Jij nog niet, hè?
14: Ik weet het.
13: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel 750 euro. La Perre. Wij maken alle oren blij.
16: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren. Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
17: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
16: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
14: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
15: Ja, maar kom niet, hè.
14: Oh, jij komt niet.
15: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
18: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

Eenvoud is vaak het mooist, dat heeft Elton John al bewezen. Lang geleden met Your Song. En Martine heeft daarnet gestemd en haar top 3 doorgegeven voor de 80s en 90s top 2000. Och, ze heeft gezwoegd. Het was moeilijk kiezen, maar je hebt het gedaan, Martine. Dankjewel. Ik kijk er samen met jou naar uit en ben heel benieuwd naar die lijst vanaf volgende week, maandag. Deze zullen er ook wel in staan. Handsome.

0: Zometeen in Generation 80s en 90s. Twee hits die gemaakt zijn voor het grote scherm. En ik moet iets bekennen. De film uit de jaren 90 heb ik dus nooit gezien. Ja, die is mij volledig ontgaan. Maar ik weet wel dat je maar één paar seconden nodig hebt om te weten over welke film het gaat.
1: You know what the difference is between you and me? I make this look good.
0: I make this look good. Dat is een grote hit uit die blockbusterfilm van de 90s. En ook een prachtige filmhit uit begin jaren 80. Kom het eraan. Na Jerry Halliwell en de Doobie Brothers.
2: Bij Nostalgie begint de avondspits al om 3 uur.
3: Blij dat je erbij bent. Welkom bij Nostalgie.
2: Twee stemmen.
4: We gaan nog eens trakteren.
2: Maar vooral twee karakters. Woordenvol verhalen.
4: Dus je hebt naast Rihanna staan dansen op haar afterparty.
5: Ik denk dat ze 2 meter van mij stond. Toch voor even. En toen moest ik naar het toilet en mocht ik niet meer terug binnen. Dus heb ik mijn eigen buiten gesmeten.
2: Sean en Lenke.
4: Oh, allee, story.
2: Van maandag tot donderdag vanaf 3 uur in Sean's Muziekcafé.
6: Ja!
2: Alleen bij Nostalgie.
7: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
8: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
9: Vol energie, het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar €99. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Weet je wat ik mis na de vakantie?
11: De zon?
10: Nee.
11: Het strand?
10: Nee, het comfort.
11: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
10: Citroën.
11: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke €15 krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag. Verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
12: El België. De grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots. De meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert. Zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België, nu te koop.
13: Dom, 4 chefs van Jam, we zijn weer.
14: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
15: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
16: De Brusselse invasie.
17: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
15: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
17: Oh. Niklas, hallo.
15: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
17: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Toos.
18: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
19: Oh, dat is goed.
18: De temperatuur van het douchewater was perfect.
19: Oh, dat is goed.
18: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
19: Dat was goed.
18: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
20: Oei. Dat is niet goed.
21: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
2: Hits at Work. Alexandra Potvin.

0: Het zorgt voor een goede vibe, het vermindert de stress. En jullie doen dat enthousiast, dat lees ik in de Nostalgie-app. Listen to the music.
1: Generation 80s en 90s.
0: En de 80s en 90s, dat waren onze jeugdjaren. Studeren, uitgaan, verliefd worden en hits verzamelen die nog altijd als herinneringen klinken. Dat merk je elke dag. En ook films natuurlijk. Ik ging vaak naar de cinema in de 80s en 90s. Dus we trekken de filmzaal in met twee hits die je bijna niet kunt horen zonder de film erbij te zien of er toch aan te denken. In de jaren 90 waren daar de zwarte pakken, zonnebrillen en aliens van Man in Black. Het verhaal gaat over een geheime organisatie die ervoor zorgt dat aliens onopvallend tussen de mensen op aarde kunnen wonen. Will Smith en Tommy Lee Jones, dat waren de hoofdrolspelers. En die moesten dan die buitenaardse wezens in het gareel houden. En dat deden ze altijd strak in het zwarte pak. Will, die speelde niet alleen de hoofdrol, hij zorgde

0: Compilation 80s en 90s met twee filmhits. Straks ook nog bij Marcia tussen 2 en 3. Ik zal die Man in Black dan toch eens moeten bekijken. Dat is een gat in mijn filmcultuur.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Passeert deze uit de 80s natuurlijk. Alphaville staat al klaar met Big in Japan.
2: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
3: Wauw, ja! Maar ja...
2: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
4: Ja! Maar ja...
2: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
4: Ja!
3: Maar ja...
2: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
3: Ah, dat kan.
5: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
3: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
5: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Voorwaarden op kia.be.
7: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
9: DSM Keukens.
8: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
10: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
11: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
12: Zalig.
13: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis.
14: Bezoek ons bij de opening van onze nieuwe toonzaal aan de Steenhovenstraat in Malle van 11 tot en met 13 september.
13: Kijk voor alle info op allseasonsveranda's.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
15: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspectakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspectakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 13 september in de Flanders Expo in Gent. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspectakel.nl.
0: Nostalgie. Er is 1 voor 11. Goedemorgen. Het nieuws met Bart van Langenhoven. En in Brussel is iemand gestorven bij een brand in een appartementsgebouw aan de Louisalaan.
16: Het vuur brak vanmorgen rond 5:30 uit in een flat op de 7e verdieping. Hulpdiensten konden de meeste inwoners wel in veiligheid brengen. Maar het appartement zelf is onbewoonbaar en er viel dus 1 dode. Het is niet duidelijk wat die brand veroorzaakte. Het parket onderzoekt dat nu. Door de hevigheid reed er vanmorgen ook een tijdje geen trams in Brussel. Er stond het voorbije jaar elke werkdag gedurende 1 uur gemiddeld 875 kilometer file. Daarmee moesten chauffeurs iets minder lang aanschuiven dan tijdens de absolute filepiek. En dat was in februari vorig jaar. Toen mat het verkeerscentrum gemiddeld 980 kilometer file in 1 uur. De meeste en langste files staan uiteraard, geen verrassing, in Antwerpen en Brussel. En dan nog tennis. De Spanjaard Carlos Alcaraz zal zijn titel niet verlengen op de US Open in New York. Het vierde en laatste Grand Slam tennis toernooi van het jaar. Spaanse titelverdediger en tweede reekshoofd verloor in de kwartfinales in een vijfzetter van de Amerikaan Ben Shelton, nummer 10 van de wereld. Alcaraz won de US Open al 2 keer vorig jaar dus en in 2022. Hij maakte in New York zijn comeback na een peesontsteking aan zijn rechterpols, waardoor Alcaraz 4 maanden niet kon tennissen.
1: Nostalgie weer.
16: Deze namiddag wisselend bewolkt met vooral in de Ardennen kans op een bui, 20 graden. Vanavond brede opklaringen en droog. Ook morgen klaart het overal op. In de namiddag meer bewolking bij zo'n 21 graden. Ook vrijdag bewolkt. Soms wat lichte regen en opnieuw 21 graden. En al eens kijken naar het weekend. Zaterdag vrij zonnig. Zondag kans op wat regen. Weekend maximaal rond 23 graden. En meer nieuws lees je altijd. tijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Nog 5 dagen. En de 80s en 90s top 2000 start. De grootste hits uit 2 decennia.
12: We are 80s.
1: 80s.
12: We are 90s.
1: We are...
12: Nostalgie.
1: Hits at Work. Alexandra Potvin.

0: En ook hier zat een beetje 80s in. Can You Feel It van de Jacksons natuurlijk. The Temperer featuring Maya. Grote hit in 1998. Nostalgie. De ochtend met Veronique en Sander. Het is echt het gezelligste ochtendclubje van Vlaanderen. Met vandaag in de studio Walter de Donder. Kennen we natuurlijk als de fantastische Kabouter Plop. Ooit begonnen als de burgemeester in Samson en Gert. Heeft zoveel dingen gedaan. Ook burgemeester in het echte leven. En ja, hij moest toch ook vertellen dat blijkbaar die Kabouter Plop en zo heel veel betekend heeft voor veel mensen.
1: Dat wordt mij vaak gezegd, je hebt mijn jeugd gemaakt. Dan sta ik daar een beetje van te kijken, jouw maar jeugd
0: zelf
1: gemaakt.
0: Sta je daar niet bij stil.
1: Nee,
0: he,
1: dat gaat zo vlug, ja. Dat gaat zo snel voorbij, maar dat je daar echt niet bij stil staat. Ja. En je denkt, ja, je beseft wel, ik heb die gasten leren dansen, leren zingen. Mm-hmm. Ik heb die laten opkijken, naar mij meegesleurd in hele leuke verhalen. Dus dat is, je hebt wel wat betekend.
0: En nog altijd natuurlijk, want er zijn nog altijd kindjes die kijken naar Kabouter Plop. Trouwens, die Walter de Donder die heeft duizenden verhalen. En hij heeft ook nog iets ongelooflijks verteld over de mysterieuze plop. Muts, de kaboutermuts. Het geheim daarvan dat ooit ontrafeld werd in een volle Ahoy in Rotterdam. Het verhaal komt ook op onze Instagram-account. Nostalgie België, zeker naar kijken dan. ABC, When Smokey Sings.

0: Dat jij ook hebt meegezongen met deze. ABC, hou je oren op, want ergens dit uur komt Whitney Houston voorbij. En als je haar hoort, meteen Whitney sturen in de Nostalgie-app. En wie weet zit je dan op 6 november in de Lotto Arena, waar Glennis Grace de songs van Whitney live zal brengen. En dat kan ze heel goed, dat weten we ondertussen. Ik wil ook nog iets vertellen over Dua Lipa. Eerst One Kiss nog eens spelen en London Beat.
1: Ramen, deuren, verandas.
2: Lijnaars aluminium.
3: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Rijnaars.be.
4: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
6: Klaar?
5: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
6: Ja?
5: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
6: Nog mee?
5: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
6: Gaat het nog?
5: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
6: Kortom?
5: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
6: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
5: Peugeot.
7: Krevel.
8: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
7: Krevel. Leef beter.
9: Knaldi. Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi. Altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
10: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Dit was jouw nummer 421 in de 90s top 590. Herbeleef nu het beste uit de jaren 90
12: via onze digitale zender Nostalgie 90s en Nillies.
11: In de app of op nostalgie.be.

Calvin Harris en Dua Lipa. Ik zag haar op Instagram haar nieuwe skincare promoten, die ze samen met een bekend merk ontwikkelde. En ik zeg het je, dat filmpje is gevaarlijk. Ze smeert enkele productjes op haar gezicht, kijkt dan heel verleidelijk in de camera, doet daar wat uitleg bij. Het is trouwens ook net voor het slapen gaan. En voor je het weet zit jij met je bankkaart in de hand en heb je besteld. Ik heb me nog net kunnen inhouden. Dua, zo heet het trouwens, die skincare producten van Dua Lipa. En dat deelde ze dan ook met haar ondertussen bijna 90 miljoen volgers. Dus als er daar 1% van die producten bestelt, dat is al dikke kassa. Als het gaat over verzorgingsproducten en schoonheidsproducten, dan weet ik het al lang niet meer, hoor. Zeker als je op social media zit. Social media. Onoverzichtelijk geworden. Run to you. It is Brian Adams.

0: Boyzone gaan we zeker tegenkomen. In de 80s en 90s top, 90's top 2000, daar ga jij voor zorgen. Het wordt stilaan tijd dat Whitney passeert. Ik heb hier nog een duo-ticket klaar liggen voor het concert van Glennis Grace. Wie weet, zometeen.
1: Van Tina.
2: Tot Mariah.
1: Van Bono.
2: Tot Marco. De strafste helden, de grootste hits en de mooiste herinneringen uit twee decennia.
1: Verenigd in één
2: ultieme lijst. De 80s en 90s top 2000.
1: Stem op jouw favorieten via de Nostalgie-app of nostalgie.be.
2: De 80s en 90s top 2000. Vanaf volgende maandag alleen bij Nostalgie.
3: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. Ergo Sleep. Exclusief bij Sleeplife.
4: Elke dag uren tijd verliezen?
5: Villa. Die tunnel zit weer vol.
4: Of uren tijd winnen?
5: Delete. Voilà, mijn inbox is weer leeg.
4: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
6: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkens kalfsgehakt.
7: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
5: A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston. Live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets whitneyhoustontribute.be.
6: Ja, de Mintjes heeft het over.
7: Het grootste gevaar is de communicatiemisverstanden tussen jong en oud. Bijvoorbeeld een aubergine, een perzik en een watermeloen. Voor de bomma is dat gewoon een boodschappenlijstje. Terwijl voor ons jongeren betekent dat ik wil u neuken.
6: Oh, dat is van na 9 uur in Jade en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
8: Heerlijk wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Ontdek als eerste wat er nieuw is en waar jouw volgende reis naartoe gaat. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
9: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezouten en oververpakte snacks en kies voor een bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. bulkbar.be.
10: Hits at Work. Alexandra Potvin.

0: Zoals Konk, dankzij Wyclef Jean ook een beetje eind jaren 90. En inderdaad, dat betekende dat dat duo-ticket, dat je dat te pakken kon krijgen. En Anne de Boever heeft ook gestuurd in de Nostalgie-app en werd er uitgepikt door de computer. Dag Anne.
1: Goedemorgen, Alexandra.
0: Ja, ben ik het, ja. Hey, proficiat, dat duo-ticket voor het tribute-concert van Glennis Grace is helemaal van jou. Hoe blij ben je?
1: Heel blij, ja. Dat zijn van mijn favorieten uit mijn jonge jaren, dus Whitney Houston.
0: En jij hebt me net verteld dat je Whitney Houston ooit live zag. Nu ben ik zo jaloers. Waar was dat?
1: Ja. Het was in Vorst. Maar ja, het jaartal weet ik niet meer precies.
0: Ergens jaren 80 zal het waarschijnlijk geweest zijn. Maar dat is fantastisch om haar aan het live gezien te hebben. Ja. Ze is er niet meer, dat weten we, maar haar muziek nog wel. En jij mag naar Glennis Grace in de Lotto Arena op 6 november.
1: Ja, top.
0: Dank je wel. Denk ik ook wel. Dan hoor je toch nog eens haar fantastische hits. En Glennis Grace is goed, hè?
1: Ja. Heel goed, ja.
0: Oké. Dank je wel, Anne. Fijne woensdagmiddag nog. En veel plezier binnenkort.
1: U bedankt. Dank je wel. Dag.
0: Dag Alexandra, zei ze nog. Ja, sorry Anne. Black komt er nog aan en deze, een Belgische hit van Nacht und Nebel. Ik

En The Wonderful Life of Natalia. Nu ja, het gewone dagelijkse leven zie je ook op Instagram natuurlijk met de nieuwe woef die er is, de nieuwe hond. En ook een dochter die fier is op haar schietkraam, zegt ze. De tandjes die uitgaan. Het hoort er allemaal bij natuurlijk. Zometeen is Marcia Borori er na deze.

0: straks bij Nostalgie.
1: En van ons Natalia gaan we recht naar Evelyn Thomas. High Energy komt er zo aan.
2: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
2: Ja, en?
3: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
2: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
3: Zijn dat kleine vrienden?
2: Nee.
3: Videocall dan, hè.
4: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
5: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
6: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
7: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
8: Een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
11: Oh.
10: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
11: Check.
10: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
9: B-bad.
10: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
12: Op 26 september viert Imoweb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
13: Dank u, Imoweb!
14: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens... Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
15: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
16: Stel, ik wil leren traden.
17: Ja?
16: Hoe begin ik daar dan aan?
17: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
16: En hoe leer ik het in de praktijk?
17: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
16: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
17: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
16: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
17: Kijk op belgiantradingacademy.be.
16: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
18: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
19: Nostalgie.
1: 1 voor 12 al, goedemiddag. Nieuws met Bart van Langenoven. En Noorwegen neemt afscheid momenteel van zijn geliefde koning Harald.
20: Die stierf 2 weken geleden en zat 35 jaar op de troon in Noorwegen. Harald was 89 en de oudste regerende vorst van Europa. De begrafenis doet hij vertrekt inderdaad rond deze tijd vanuit het Koninklijk Paleis in Oslo naar de belangrijkste kathedraal van de Noorse hoofdstad. En duizenden inwoners en honderden belangrijke binnen- en buitenlandse gasten worden verwacht, onder wie ook onze koning Philip en koningin Mathilde. De Noorse politie noemt het een van de grootste veiligheidsoperaties ooit. In Groot-Brittannië dan verloopt het vliegverkeer opnieuw normaal na een grote storing gisteren en afgelopen nacht. Toen moest de luchthaven zo'n 2000 vluchten annuleren en tienduizenden passagiers moesten er noodgedwongen overnachten of gingen noodgedwongen op hotel. Britse luchtverkeersleiding sluit een cyberaanval uit als oorzaak van de problemen. Het wordt allemaal nog onderzocht. Reizigers in Groot-Brittannië moeten vandaag wel nog rekening houden met vertragingen. En eerste klasse voetbalclub Antwerp moet een nieuwe technisch directeur zoeken, want de Nederlander Mark Overmars die stopt ermee, schrijft hij in in een open brief. Overmars sukkelt serieus met zijn gezondheid nadat hij 4 jaar geleden een hartaanval kreeg. Overmars behaalde als technisch directeur met Antwerpen onder meer de kampioenstitel en de beker in 2023. Op 20 september neemt hij afscheid van de supporters in de wedstrijd tegen Union.
0: Nostalgie weer.
20: Deze namiddag wisselend bewolkt met vooral in de Ardennen kans op een bui, 20 graden. Vanavond dan brede opklaringen en droog weer. Ook morgen klaart het overal op. In de namiddag meer bewolking bij zo'n 21 graden. Ook vrijdag bewolkt. Soms lichte regen en opnieuw 21 graden. En toch al eens piepen naar het weekend. Zaterdag vrij zonnig. Zondag kans op een beetje regen. En weekend maximaal rond 23 graden. En meer nieuws, dat lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Nog 5 dagen. En de 80s en 90s top 2000 start. De grootste hits uit 2 decennia.
11: We are 80s. We are 90s. We are
0: Hits at Work.
13: Marcia Barodi.
1: En hoe is het gesteld met jou deze woensdagmiddag? Nog genoeg fit om nog een paar uur alles te geven? Of kan je nog wel een beetje extra high energy gebruiken? Dat laatste kan ik al regelen voor jou zien.

En dat onder een lucht die niet zo goed weet of ze blauw of grijs wil zijn, als ik hier zo naar buiten kijk vandaag. Maar dat hoeft in principe niet te deren, hè. Jouw portie muziek, dat blijft vooral de grootste zekerheid vanmiddag. In het komende uur heb ik onder andere een band mee voor jou die een comeback door de grote poort aan het maken is. En ze verdienen het ook absoluut na jaren van medische miserie. Daar kom ik straks nog wel op terug. Eerst lunchdate met Roque Voisin zometeen en Shawn Mendes.

0: van Gogh Voisin. Onderweg naar zo'n funky bende. Die gaat sowieso je voetjes van de vloer krijgen op het werk. Je hoort ze meteen naar Eurythmics.
1: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
4: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
5: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
6: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
3: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
7: Volkswagen.
8: Er is een telenet op maat voor iedereen.
9: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker.
8: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
10: Go Yellow!
11: Zie het.
12: Grootser!
11: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
13: Leontis.
14: Heb ik een vergunning nodig voor mijn zaak?
15: Ik gun je zeker een eigen zaak.
16: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen.
17: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
18: Ja, maar kom niet, hè.
17: Oeh, hij komt niet.
18: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
19: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
20: Leden bij Leemans.
21: Oh, Suzie, ik ga voor mij een glasje water.
22: Amai, ga ze zo rood en ga zweet nogal?
21: Ja, jong, ben ik begonnen met die start to run.
22: Oei, dat was precies niet start to fun.
21: Maar Suzie toch...
23: Bij Leemans Kredieten weten we dat september voor veel mensen een moeilijke maand is. En we helpen graag met een nieuwe start.
24: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
23: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
25: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
26: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
25: Echt?
26: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
25: Oei, dus niet gewoon een computer in een doos?
26: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
25: Maar ja, dan moet jij toch...
26: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
25: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
27: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk.
28: Onofficieel voor gaming.
27: Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
29: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda. Nieuwe ramen of deuren. Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
30: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
29: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.

Dit is toch de geknipte crew voor een turbofeestje. Come on, celebrate good times. De mannen van Cool and the Gang zorgen voor de champagne hier. En de Rembrandts die zorgen er dan weer voor dat jij heel huids thuis geraakt. Na dat feestje, jawel, want ook dat is vriendschap, hè. Elkaar een beetje soigneren als er een keer iets te hard gevierd is geweest. Of wanneer het moeilijker gaat toekomst in het leven. I'll be there for you.

0: Lieve van den Heuvel heeft daar prioriteiten juist, zie ik in de Nostalgie-app. Heeft haar middagpauze zo nog een paar minuutjes uitgesteld om Les Divas du Dancing van Philippe Cataldo nog gauw mee te kunnen pikken. Zalig, lieve. En nu al dansend iets gaan doen aan die gronde honger van jou. Laat het smaken trouwens, als ook jij net als Lieve aan tafel zit zometeen. Phil Collins komt er ook al bij.
1: Bij Nostalgie begint de avondspits al om 3 uur.
2: Blij dat je erbij bent. Welkom bij Nostalgie.
1: 2 stemmen.
3: We gaan nog eens trakteren.
1: Maar vooral 2 karakters. Woordenvol verhalen.
3: Dus je hebt naast Rihanna staan dansen op haar afterparty.
2: Ik denk dat ze 2 meter van mij stond. Toch voor even. En toen moest ik naar het toilet en mocht ik niet meer terug binnen. Dus heb ik mijn eigen buiten gesmeten.
1: Sean en Lenke.
3: Oh, allee, storing.
1: Van maandag tot donderdag vanaf 3 uur in Sean's Muziekcafé.
3: Ja!
1: Alleen bij Nostalgie.
3: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
4: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
3: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
5: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
8: If you got a problem.
9: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat het gebouw af is.
7: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
10: De Ardennen. Rust, natuur en genieten met vrienden, familie of partner. Elk seizoen betoverend vanuit jouw luxueus Casa Pilot vakantiehuis. Met wellness of je eigen privézwembad. Casa Pilot. Jouw specialist in luxe vakantiehuizen in de Ardennen. Het hele jaar lang. Start je droomreis op casapilot.com.
11: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
4: Jan?
12: Ja?
4: Jan?
12: Ja?
4: Oeh, je hebt mij gehoord.
12: Ja, tuurlijk dat.
4: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
12: Jij nog niet, hè?
4: Ik weet het.
11: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij. Zalig.
7: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis.
13: Bezoek ons bij de opening van onze nieuwe toonzaal aan de Steenhovenstraat in Malle van 11 tot en met 13 september.
7: Kijk voor alle info op allseasonsverandas.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
14: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
7: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
15: Nieuw bij National Geographic.
16: It's been 25 years.
15: Overlevenden van de aanslag op 11 september. En de mensen die hen redden.
16: Without both of them, I would have never made it out.
15: Herenigd om eindelijk dankjewel te zeggen.
16: I've always wanted to say thank you.
17: Thank you for saving my life.
15: 9/11 reunited. 11 september, 7:30. National Geographic. Of stream op Disney+.
18: We are music.
1: Hits at work.
7: Marcia Borodi.

True Hearts van Phil Collins. Tussen de grootste hits hier bij Nostalgie, de hele dag door. Zometeen eentje van een band die toch een jaar of vier zoiets heeft stilgelegen. Wegens vocale verbouwingswerken bij de frontzanger. Hij moest bijna letterlijk terug leren zingen na zijn ingreep. Leren werken ook met een stem die ietsje doorleefder klinkt nu. En een beetje meer zorg vraagt. Maar he's back en hoe. Wembley heeft het geweten de voorbije dagen, hoor. Hij komt er zo aan, na de Emotions.

0: Ray heeft ze al 3 keer live gezien, stuurt hij in de app. Telkens machtige concerten om mee te maken, zegt hij. En zo goed ook, hè, dat ze back on track zijn nu na de stemoperatie van John. Vanavond live in Wembley met hun Bed of Roses.
1: Straks bij Nostalgie.
0: En zometeen Billy Joel. Uptown Girl komt ook al in orde.
2: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleeplife.
3: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
5: Krevel. Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Cot bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
6: Krevel. Leef beter. De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
9: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
8: Ja.
9: Wauw.
8: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
9: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
8: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
9: Om de 6 seconden?
8: Nee, 1 keer per maand.
9: Ah.
8: Meer info op luminus.be.
10: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 13 september in de Flanders Expo in Gent. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
11: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
12: Oh, dat is goed.
11: De temperatuur van het douchewater was perfect.
12: Oh, dat is goed.
11: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
12: Dat was goed.
11: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
13: Oei. Dat is niet goed.
14: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
0: Nostalgie. Het is 2 voor 1. Goedemiddag. Nieuws met Simon van Elslanders. De douane is binnengevallen in een illegale tabaksfabriek in ons land.
15: Ja, het ligt zo op koers voor een absoluut recordjaar in de strijd tegen illegale tabak in ons land. Bij een inval vanochtend in Ninove zijn 11 mensen opgepakt, 7 Oekraïners en 4 Polen. En werd ruim 4,5 miljoen sigaretten in beslag genomen. Het is dit jaar al de 12e illegale fabriek die wordt opgerold. En daarmee evenaart de douane nu al het eerdere record uit 2024. Sinds januari werden in België al 171 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. In Noorwegen wordt rond deze tijd koning Harald begraven. De vorst overleed 2 weken geleden op 89-jarige leeftijd na 35 jaar op de troon. In de kathedraal van Oslo wonen duizenden genodigden de staatsbegrafenis bij, onder wie ook ons koningspaar. Na de plechtigheid wordt de oudste regerende vorst van Europa bijgezet in de koninklijke crypte van het kasteel van Akershus. De prijs voor een vat ruwe Brentolie is vanochtend voor het eerst sinds eind juli weer boven de $100 geklommen. De forse stijging volgt na een nieuwe militaire escalatie in het Midden-Oosten. Nadat de Verenigde Staten 5 Iraanse olietankers hadden vernietigd, bestookte Iran Amerikaanse doelwitten in Jordanië en schepen in de strategische straat van Hormuz. De Europese gasprijs is ook opnieuw gestegen naar €78 per megawattuur.
1: Het weer met Erwin Franks.
16: In de loop van de middag ontstaan er verspreid nog enkele buien. Dat is vooral het geval in de gebieden nabij de Nederlandse grens. Tussendoor is het langdurig droog met zon. Staat wel veel wind bij een frisse 17 graden. Morgen wordt beter, de zon komt regelmatig tevoorschijn en het blijft overal droog bij 21 graden. En ook vrijdag en zaterdag ziet er al bij al goed uit, met slechts kans op een bui. Meestal is het droog en het wordt stilaan opnieuw warmer tot een graad of 22.
1: Nog 5 dagen en de 80s en 90s top 2000 start. De grootste hits uit 2 decennia.
17: We are 80s.
1: 80s.
17: We are 90s.
1: We are...
17: Nostalgie.
1: Hits at work.
18: Marcia Borodi.

als dit geen goesting geeft. In de 80s en 90s, top 2000 binnenkort. Mark Morrison is een stoerste 90s streetwear hier. De zonnebril erop en een grote gouden ketting waarvan de kramp al spontaan in je nek schiet. Return of the Mac. Dieter Gijsels is hem niet vergeten, hoor. Zie ik in zijn stemlijstje. Het anthem van zijn eerste jaar in het middelbaar. Nou, en zo gaan we 2 weken lang al die helden, al die hits en herinneringen uit die mooie tijd terugbrengen in je leven. Dus je bent super welkom om mee op jouw favorieten te stemmen uit de jaren 80 en 90. 3 stuks is genoeg. En dan gaan we ermee aan de slag voor jou met heel veel plezier. Het resultaat hoor je trouwens vanaf nu maandag om 7:15 in de ochtend hier bij Nostalgie. En in onze app, daar is het te doen, of op nostalgie.be om mee te stemmen. Nu het nog kan, een beetje 70s meepikken hier.

0: It Takes Two, Me and You. Jouw luisterend oor. En dan zorg ik wel voor de muziek. Komt in orde. Collectieve meezinger van Shania Twain, die krijg je zo.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
5: In de disco.
6: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
5: Draai een keer in de grond.
6: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
5: Oké,
6: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
7: Of je nu kiest voor een wijnproeverij...
8: Oh, als God in Vlaanderen.
7: Een wielertocht met de vrienden.
9: Wat is dit? Kun je niet volgen?
7: Of logeert in een prachtig kasteel.
8: Amai, schooner dan Versailles.
7: Je vindt het allemaal in...
10: Vlaanderen Vakantieland.
7: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
11: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar 39.

Ondertussen worden de eerste tripjes Disneyland Parijs al ingepland. Zie ik in de Nostalgie-app, dat is leuk. Allemaal gelukkige luisteraars die om 7:15 aan de radio zijn geraakt de voorbije weken. Om mee te spelen met de quiz van je leven. Dat zijn 3 korte vragen. Per juist antwoord verdubbelen we je aantal tickets. Dat is hoe het werkt. Als jij het ook graag eens probeert, morgen vroeg, stuur dan al even je geboortejaar door in de Nostalgie-app. Dus een berichtje met daarin je geboortejaar. Meer moet het niet zijn. En stuur het even door in de Nostalgie-app. En zeker ook luisteren naar Sta op met Veronique de Kok morgen vroeg. Dan pikken Veronique en Sander jou er misschien wel uit om te spelen. Veel succes. Hier bij mij zit je goed voor Adele nu. Set fire to the rain.

0: Dit houdt de heupen nog eens goed gesmeerd, zie. Het Tavares Broers, Heaven Must Be Missing an Angel. Twee decennia, twee songs, één verbindend thema. Dat is hoe we het elke dag doen hier in Hits at Work. Vandaag heb ik voor jou beroemde soundtracks uit de 80s en de 90s. En het zijn twee songs die we denk ik allemaal wel in ons hartje hebben zitten. Het is voor over een goede 10 minuten.
1: Van Whitney. Oh,
2: tot Britney. Hey,
1: baby, one more time. Van Freddie.
3: I want to break free.
2: Tot Robbie.
1: De strafste helden, de grootste hits en de mooiste herinneringen uit twee decennia.
2: Verenigd in één
1: ultieme lijst. De 80s en 90s top 2000.
2: Stem op jouw favorieten via de Nostalgie-app of nostalgie.be.
1: De 80s en 90s top 2000. Vanaf volgende maandag alleen bij Nostalgie.
4: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
6: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
7: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
8: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts. Ja, maar ja, wie zit daarop te wachten?
7: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
9: Achter jou staat Xerius.
10: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
11: Wauw, ja!
12: Maar ja...
10: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
12: Ja! Maar ja...
10: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
12: Ja! Maar ja...
10: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
13: Knaldi!
14: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
15: Op 26 september viert Imoweb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
16: Dank u, Imoweb!
17: Heerlijk wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest, op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land, met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Ontdek als eerste wat er nieuw is en waar jouw volgende reis naartoe gaat. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
18: El België. De grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots. De meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert. Zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België. Nu te koop.
19: Jade Mintjes heeft het over.
20: Het grootste gevaar is de communicatiemisverstanden tussen jong en oud. Bijvoorbeeld een aubergine, een perzik en een watermeloen. Voor de bomma is dat gewoon een boodschappenlijstje. Terwijl voor ons jongeren betekent dat ik wil u neuken.
19: Oh, oh, dat is voor na 9 uur in Jade en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
21: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
1: Nostalgie, 80's.
21: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app.
22: We are music.
1: Hits at Work.
22: Marcia Borodi.

0: Nog een beetje extra steminspiratie op komst.
1: Generation 80s en 90s.
0: We beginnen binnenkort aan onze 80s en 90s top 2000 hier bij Nostalgie. Want er zit ook zoveel schitterende filmmuziek in die mooie tijd. Ik vond dat ook als kind in de 90s pure magie om naar de cinema te gaan en daar meegezogen te worden in een verhaal op zo'n groot scherm. Dus vandaag twee beroemde soundtracks uit de 80s en 90s hier in Hits at Work. Uit die 90s zometeen een beroemd exemplaar dat ik al met succes heb ingelepeld bij mijn dochters ondertussen. De song die ons vanaf seconde 1 meetrekt in de ongerepte Afrikaanse savanne. Je ziet het volledige dierenrijk naar de koningsrots stormen en je voelt, hier gaat iets belangrijks gebeuren. Over de kringloop van het leven en de verbondenheid tussen alle levende wezens in onze wereld. Een pareltje uit The Lion King, die krijg je zo van mij. Eerst gaan we naar Flashdance. Dat is dan weer een icoontje uit de 80s. Naar de jonge Alex in haar zwarte maillot en beenwarmers. Keihard werkend om haar dansdroom waar te maken. En dat verhaal wordt dus ook tot op de letter beschreven op de bijhorende soundtrack. Het is ongelooflijk. Daarop vind je onder andere ook deze pompende drums. En de stuwende synthesizers die er zo bij komen. Het is een song die van intensiteit ook wel een beetje weggeeft zelfs. Van een training of een wedstrijd. Dat gevoel van ik moet doorduwen. Ik moet en zal dit halen. Een song over kost wat kost willen slagen in je passie. En dat past natuurlijk perfect in het thema van de film. Michael Cimbello. She's a man.

0: wie je bent, Simba.
1: Schitterende film en een al even prachtige soundtrack.
2: Straks bij Nostalgie. Zula, beste
1: test of time. En van Elton John gaan we recht naar Dinky Toys zometeen. You're out of sight, but always on my mind.
3: Ramen, deuren, veranda's. Reinaars
4: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
5: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
8: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
9: Notities maken in het nieuwe schooljaar?

0: Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11 inch ID Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
2: Nog even, alles goed.
1: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
3: Come on.
1: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
4: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
5: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Er is een telenet op maat voor iedereen.
7: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
6: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
8: Code Yellow!
9: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
10: Oh, dat is goed.
9: De temperatuur van het douchewater was perfect.
10: Oh, dat is goed.
9: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
10: Dat was goed.
9: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
11: Oei. Dat is niet goed.
12: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
13: Stel, ik wil leren traden.
12: Ja?
13: Hoe begin ik daar dan aan?
12: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
13: En hoe leer ik het in de praktijk?
12: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
13: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
12: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
13: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
12: Kijk op belgiantradingacademy.be.
13: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
14: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk, hè.
15: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
16: Dit was jouw nummer 166 in de 90's Top 590. Herbeleef nu het beste uit de jaren 90
17: via onze digitale zender Nostalgie 90's en Millies.
16: In de app of op nostalgie.be.
15: Ga van
18: wegenwerken
15: naar
18: rustig wat werken.
15: Met de trein.
19: Nostalgie. En zo is het 1 voor 2. Nieuws met Simon van Elslander. En jij begint, Simon, met die uitzonderlijk hoge oversterfte bij de hittegolf in juni.
20: Ja, Marcia, tijdens de hittegolf eind juni zijn in ons land ruim 2100 mensen meer overleden dan verwacht. Die oversterfte ligt uitzonderlijk hoog en kan zelfs door de computermodellen van gezondheidsinstituut Cienzano niet volledig verklaard worden. Opvallend is dat de dodelijke hitte deze keer niet alleen kwetsbare ouderen trof, maar ook opvallend veel jongere mannen, vooral in Wallonië rond regio Luik. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke kondigt nu een nieuw, strenger federaal hitteplan aan tegen de zomer van volgend jaar. In de Noorse hoofdstad Oslo komen vandaag meer dan 400.000 mensen samen om een laatste groet te brengen aan koning Harald. Na een rouwstoet door de stad is in de kathedraal de herdenkingsdienst bezig. De premier sprak zijn diepe dankbaarheid uit voor de 35 jaar dat de vorst op de troon zat. Onder meer honderden koninklijke en internationale gasten bevinden zich ook in die zaal. En ook koning Filip en koningin Mathilde zijn er. En ook de streng beveiligde Oekraïnse president Zelensky. Harald wordt vandaag later bijgezet in de crypte van kasteel Akershus. Harald werd 89 jaar. In overleg met het voedselagentschap FAVV haalt Alfiero zijn diepvries chocolademousse uit de rekken. Er is een gevaar voor een mogelijke besmetting met de listeria-bacterie. De terugroeping geldt voor de plastic potjes van 90 gram met houdbaringsdatum 3 december 2027 en lotnummer 1388. Heb je zo'n potjes in huis, eet ze dan zeker niet op, maar breng ze terug naar de winkel.
3: Nostalgie weer.
20: Wisselvallig weer deze namiddag, vooral in de Ardennen kans op een bui tot 20 graden. Vanavond opklaringen en droog, ook morgen eerst opklaringen. In de loop van de dag wisselen tot zwaar bewolkt. Van 17 tot 21 graden. Vrijdag opnieuw bewolkt met soms wat lichte regen bij dezelfde temperatuur. Het weekend wordt gelukkig start vrij zonnig liever. Meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
3: Nog 5 dagen en de 80s en 90s top 2000 start. De grootste hits uit 2 decennia.
8: We are 80s.
3: 80s.
8: We are 90s.
3: We are
8: nostalgie.
3: Hits at work.
21: Marcia Borodi.

Pretenders, Brass in Pocket bij Nostalgie. Ondertussen wil Celine graag weten of Whitney Houston toevallig nog voorbij komt vandaag. Dat gaat vandaag, weet ik zo niet, meer het geval zijn, denk ik. Maar morgen bij mijn collega Alexandra zeker en vast wel. Dus wie weet stuurt ze jou naar het Whitney Houston Tribute Concert van Glennis Grace in de Lotto Arena. Dat is op 6 november, dat is een vrijdagavond. En altijd dik de moeite waard, die concerten. Dus morgen weer een nieuwe kans om ons Whitney te spotten bij Alexandra. Tussen 9 en 12 is dat in de voormiddag. Hier bij mij 5 zometeen. En nu Maroon 5.

0: Keep on moving. Je doet het met de grootste hits hier bij Nostalgie. Dit is Five. Zeg, mag ik Abba ook nog eens lang sturen anders? In hun mooiste glitterende 70s broekpakken. Komt in orde na Hall & Oates.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Weet je wat ik mis na de vakantie?
8: De zon?
7: Nee.
8: Het strand?
7: Nee, het comfort.
8: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15,290. Overnamebonus van €1,250 inbegrepen. Op een deurdagen van 7 tot 19 september.
7: Citroën.
8: Info en voorwaarden op citroën.be.
9: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis.
10: Bezoek ons bij de opening van onze nieuwe toonzaal aan de Steenhovenstraat in Malle van 11 tot en met 13 september.
9: Kijk voor alle info op allseasonsveranda's.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
11: Dom, vier chefs van Jam. We zijn weer.
12: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
13: Tom de Grote en Dominique Personen dus, op culinair avontuur naar Zweden.
14: De Brusse invasie.
15: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
13: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
15: Oh, Niklas, daar joh.
13: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
15: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier was.
16: A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston. Live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november, Lotto Arena Antwerpen.

0: misschien heb jij het ook soms. De nood om heel eventjes weg te zijn. En los te koppelen van al je verplichtingen, het werk, de drukte. Heel eventjes rust en vrijheid te vinden. We are music. Op vakantie bijvoorbeeld. Of in dat uurtje wandelen of joggen. Of misschien in een hobby die jouw hoofd helpt leegmaken. Want straks hoor je hoe ene Major Tom daar zelfs nog een stapje verder in gaat. Hij raakt volledig losgekoppeld, veulig losgeleust, als het ware, van de aarde. Dat is voor na Sheryl Crow.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Major Tom hier zingend afdrijven in zijn ruimteschip. En hij vindt dat eigenlijk niet zo erg. Zo een keer weg van zijn verplichtingen op aarde. Völlig losgelöst van Peter Schilling. Duidelijk een Bowie-fan.
1: Bij Nostalgie begint de avondspits al om 3 uur.
2: Blij dat je erbij bent. Welkom bij Nostalgie.
1: 2 stemmen.
3: We gaan nog eens trakteren.
1: Maar vooral 2 karakters. Woordenvol verhalen.
3: Dus je hebt naast Rihanna staan dansen op haar afterparty.
4: Ik denk dat ze 2 meter van mij stond. Toch voor even. En toen moest ik naar het toilet en mocht ik niet meer terug binnen. Dus heb ik mijn eigen buiten gesmeten.
1: Sean en Lenke.
3: Oh, allee, stoering.
1: Van maandag tot donderdag vanaf 3 uur in Sean's Muziekcafé.
3: Ja!
1: Alleen bij Nostalgie.
5: Casa Pilot. Jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
6: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
7: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
6: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
7: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
6: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
7: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
6: Ramen, deuren, veranda's?
8: Reinaars Aluminium.
7: Vind je vakman op reinaars.be.
9: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
10: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
9: Tot 10 jaar?
10: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
9: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
10: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
11: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
12: Amai, dat valt mee.
11: Waarom?
12: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar €9. Met gratis accessoirepak bovenop.
11: Ja, en?
12: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
11: Ah ja.
12: Kijk, wordt net weggesleept.
11: Oh nee.
13: Amai.
14: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
15: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. We are music.
1: Hits at work.
17: Marcia Borodi.

Bee Gees, You Win Again. Oh, ik hoop echt dat Jasper zich straks als een winnaar mag voelen wanneer hij de punten van zijn herexamen krijgt. Als ik erdoor ben, mag ik 3 maanden naar Curaçao, stuurt hij net in de app. Van een cadeau gesproken, zeg. Oh, mannetjes, dat moet goed komen gewoon. Laten we allemaal keihard duimen voor Jasper. En voor iedereen die al nagelbijtend zit te wachten op examenresultaten momenteel, ik denk aan jullie. En ik drop jou in de gezellige sfeer van Sean's Muziekcafé zometeen. Waar onze Sean hopeloos achterloopt in de Café Clash. Aan jou om mee te bepalen of dat zo blijft. Veel plezier.

0: straks in Chance Muziek Café.
1: Eentje uit 83, een periode waarin David Bowie mega fit rondliep, stond om 4:30 op om te gaan hardlopen. Daarna pakte hij een springtouw om dan daarna ook nog eens in de boksering te kruipen. Daar moet een mens toch karakter voor hebben. Ramen, deuren, veranda's. Reinaerts
0: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaerts.be. Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
2: Goh.
1: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
2: Check.
1: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
3: Bebat.
1: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Leontis.
4: Hoe vraag ik een BTW-nummer aan?
5: BTW staat voor by the way.
6: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
7: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocados voor €3.
9: 3 avocados voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
11: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
10: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
12: Eurostar. Together we go further.
13: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
14: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
15: Renault.
16: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is

0: kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
1: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
2: Nieuw bij National Geographic.
3: It's been 25 years.
2: Overlevenden van de aanslag op 11 september. En de mensen die hen redden.
4: Without both of them, I would have never made it out.
2: Herenigd om eindelijk dankjewel te zeggen.
4: I've always wanted to say thank you.
5: Thank you for saving my life.
2: 9/11 reunited. 11 september, 19:30. National Geographic. Of stream op Disney+.
6: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
7: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
6: Echt?
7: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
6: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
7: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
6: Maar ja, dan moet jij toch...
7: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
6: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
8: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk.
9: Onofficieel voor gaming.
8: Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
10: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 13 september in de Flanders Expo in Gent. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
11: Vlaanderen vakantieland.
12: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
13: Nostalgie. Goedemiddag, 2 voor 3. Dit is het nieuws met Simon van Elslander. Uitzonderlijk hoge oversterfte bij Hittegolf juni.
14: Klopt, tijdens de Hittegolf eind juni zijn in ons land ruim 2100 mensen meer overleden dan verwacht. Die oversterfte ligt uitzonderlijk hoog en kan zelfs door de computermodellen van gezondheidsinstituut Cienzano niet volledig verklaard worden. Opvallend is dat de dodelijke hitte deze keer niet alleen de kwetsbare ouderen trof, maar ook opvallend veel jongere mensen. Vooral in Wallonië en rond de regio Luik. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke kondigt nu een nieuw, strenger federaal hitte. Plan aan.
15: We moeten beter voorbereid zijn om de mensen beter te beschermen. En dus we moeten een plan hebben waarin de maatregelen echt op voorhand klaarstaan. Bijvoorbeeld ervoor zorgen dat je mensen die kwetsbaar zijn tijdig bereikt met de juiste waarschuwing. En dat gaat dan niet alleen over oudere mensen die alleen wonen, die zijn kwetsbaar. Dat gaat bijvoorbeeld ook over ouders van kleine kinderen, want die zijn ook kwetsbaar bij hitte. Dus je moet die mensen weten zitten, je moet die snel kunnen bereiken met de juiste waarschuwing. Dat is heel belangrijk gebleken.
14: En de 23-jarige man die vorige week met een geladen Kalashnikov werd opgepakt in het Brusselse Zuidstation, ontkent dat hij deel uitmaakt van een criminele organisatie. Volgens zijn advocaat vond hij het aanvalswapen per toeval in een onbewaakte verhuiswagen nabij het Franse Rijssel. Hij zou enkel naar België zijn gekomen om het wapen snel door te verkopen en geld te verdienen. De raadkamer in Brussel beslist later vandaag over de verdere aanhouding van de man en ook een tweede verdachte. En in Oslo is de uitvaartsdienst voor koning Harald in de kathedraal afgelopen. Een rouwstoet brengt de overleden vorst op dit moment naar het historische kasteel Akershus, waar hij in de koninklijke crypte wordt bijgezet. Meer dan 400.000 mensen zijn samengekomen om afscheid te nemen, samen met honderden internationale gasten, onder wie ook koning Filip en koningin Mathilde. Harald overleed 2 weken geleden op 89-jarige leeftijd.
16: Nostalgie weer.
14: Wisselvallig weer deze namiddag, vooral in de Ardennen kans op een bui tot 20 graden. Vanavond opklaringen en droog. Ook morgen eerst opklaringen, in de loop van de dag wisselen tot zwaar bewolkt van 17 tot 21 graden. Vrijdag opnieuw bewolkt met soms wat lichte regen bij dezelfde temperatuur. Het weekend start vrij zonnig. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
17: Nog 5 dagen. En de 80s en 90s top 2000 start. De grootste hits uit 2 decennia.
18: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
17: Chance Muziekcafé.
19: Met Lenke.
13: Ja, misschien heb je het ook al voor gehad vandaag. Uw kapsel zeepen door een stevige regenbui. Ik ken het. Maar hey, kom gezellig schuilen in het muziekcafé. Het is met Tom O'Dell en David Bowie. Welkom.

Dat model die moet toch wel aan dezelfde toverdrank hebben gezeten als die van Elton John, wat die ook allemaal kan met zijn piano. Ik vind dat indrukwekkend. Hey, fijne woensdagmiddag, iets over drie al. Ja, dat betekent dat je alweer ruim voorbij de helft van je werkweek zit en het volgende weekend al dichterbij is dan het vorige. Je krijgt bezoek straks hier in het muziekcafé. Rond 4:15 komt Sylvie de Bie langs om het over haar 80s en 90s herinneringen te hebben. Want ja, kindster in de jaren 80 en icoon van de Eurodance. Dus als er iemand nu eens alles uit die periode heeft gehaald, dan is zij het wel. Zometeen ga ik jou ook aan het werk zetten, want dan mag jij de plaat weer kiezen in de Café Clash. Het gaat tussen twee echte filmklassiekers vandaag. Maar eerst nog een boost voor mocht je het kunnen gebruiken op het werk of thuis als je met de kinderen aan het rondrijden bent. Gaat dit deugd doen? The Key. Dus

0: Clash.
1: Dit is vandaag een 80s en 90s thema om je nog wat inspiratie te geven voor de 80s en 90s top 2000, waar we volgende week maandag mee starten. Het staat ondertussen 2-0 voor team Lenke, maar ja, dat kan natuurlijk nog veranderen, want ook voor vandaag heeft Sean iets opgenomen. We battelen met soundtracks vandaag, twee kaskrakers ook wel. En galant als we zijn, mag Sean de spits afbijten.
2: Liefste cafévrienden, kies juist en ga voor de lift. Niet in die in uw appartementsblok, maar de befaamde Lift the Dance Move uit Dirty Dancing. Voortreffelijk uitgevoerd door Jennifer Grey en Patrick Swayze in de film Op The Time of My Life. En dus straks door jou in uw living of tussen de bureaus daar op het werk. Waarom niet? Waarom niet, beste cafévrienden? Heft u gewoon geen lumbago, alsjeblieft, want onze familiaal dekt dat niet, denk ik, hier bij Nostalgie. Dank u.
1: Ja, nice try, maar dan weet je nog niet tegen welke song je het moet opnemen. Jawel, Whitney die blaast iedereen zomaar van die dansvloer met haar uithalen in deze ultieme lovesong. En zonder op het gemoed te willen spelen, zou het ook niet een mooi eerbetoon zijn aan Dolly Parton, aan wie we de song origineel te danken hebben. Sluit je dus alsjeblieft aan bij Team Lenke en ook Team Whitney en Team Dolly.
0: Welke song wil jij horen? Die van Sean of die van Lenke? Laat het nu weten in de Nostalgie-app. Nostalgie.
3: Kinderen komen terug van school met grote honger.
4: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
5: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
3: Oh, Lidl, ben een held.
5: Lidl, dat kan tellen.
6: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
7: Peugeot.
1: Zie het.
3: Grootser!
1: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
6: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
8: Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
9: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
8: Hoe komt dat?
9: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
1: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
9: Dovi keuken. Wij maken uw keuken. In België.
10: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
11: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda? Nieuwe ramen of deuren? Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
12: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
11: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
12: Leden bij Leemans.
13: Oh, Suzy, ik ga voor mij een glasje water.
14: Amai, ga ze zo rood en ga zweet nogal?
13: Ja, jong, ben ik begonnen met die start to run.
14: Oei, dat was precies niet start to fun.
13: Maar Suzy toch.
15: Bij Leemans Kredieten weten we dat september voor veel mensen een moeilijke maand is. En we helpen graag met een nieuwe start.
12: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
15: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
16: Stel, ik wil leren traden.
17: Ja?
16: Hoe begin ik daar dan aan?
17: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
16: En hoe leer ik het in de praktijk?
17: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
16: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
17: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
16: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
17: Kijk op belgiantradingacademy.be.
16: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
18: Chance Muziekcafé.
0: Nostalgie.

0: Café Clash.
1: Ja, de Café Clash die staat deze week ook helemaal in het teken van de 80s en 90s top 2000. De tussenstand was 2-0 voor team Lenke. Kan Sean daar nog iets aan veranderen vandaag? We gaan dat nu te weten komen. Team Lenke, dat was Whitney Houston. Team Sean, The Time of My Life. The Bodyguard versus Dirty Dancing, eigenlijk. Hè? Sophie die stuurde voor mij absoluut team Sean. Van begin tot einde van het lied zie ik elke danspas voor ogen. En de film zelf is puur nostalgie. En daar kan voor mij The Bodyguard niet tegen. Op. Het spijt me, lieve Sophie, want de meeste stemmen die gingen vandaag toch naar Whitney Houston en haar versie van I Will Always Love You. Dat begin hebben we trouwens aan Kevin Costner te danken, wist je dat? Want dat is de man die met dat briljante idee kwam om Whitney a cappella te laten beginnen. Ben je klaar voor kippenvel?

0: Jamie stuurt nog in de nostalgie-app. Sorry, Linkje, maar dat kunnen mijn trommelvliezen en maag niet aan. Oei. Sorry, Jamie dan.
1: Nostalgie, muziek en showbusiness.
0: Dothan is voor het eerst vader geworden. Op Instagram heeft hij een foto gezet met daarop zijn man en hun pasgeboren dochtertje. Het meisje heet Yael Louise en onder de foto staat het opschrift. Uiteraard, want dat zegt dan iedereen, het mooiste meisje ter wereld. De kans is groot dat de internationale luchthaven van Nashville binnenkort wordt omgedoopt tot Dolly Parton International. Die beslissing valt vrijdag. Het is de bedoeling om zo de onlangs overleden zangeres te eren. De plannen die bestonden al langer en tijdens een petitie hebben meer dan 175.000 plaatselijke bewoners zich uitgesproken over die naamswijziging. En Bryan Adams die werkt aan een nieuw album over zijn vaderland Canada. Ook deze protestsong, 51st State, gericht tegen Donald Trump, staat daarop. Voor de rest wordt het album een mix van country, folk en rock, met liedjes over de geschiedenis van het land en de personages en momenten die Canada hebben gevormd. De titel is How's It Going?

0: Vanmorgen hadden Veronique en Sander Walter de Donder nog te gast in de aanloop naar de 80s en 90s top 2000. En ik krijg zometeen ook bezoek. Een vrouw die kindster was in de 80s en icoon van de Eurodance. Sylvie de Bee komt langs. Eerst nog wat funk van George Michael.
1: Van Tina
2: tot Mariah.
1: Van Bono
2: tot Marco. De strafste helden, de grootste hits en de mooiste herinneringen uit twee decennia.
1: Verenigd in één
2: ultieme lijst. De 80s en 90s top 2000.
1: Stem op jouw favorieten via de Nostalgie-app of nostalgie.be.
2: De 80s en 90s top 2000. Vanaf volgende maandag alleen bij Nostalgie.
3: Knaldi. 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu één gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
4: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
5: Nog even, alles goed.
4: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
6: Come on.
4: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
7: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
8: DSM Keukens.
7: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
9: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
10: Ah, dat kan.
9: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
10: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
9: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
11: Kia. Movement that inspires.
9: Voorwaarden op kia.be.
12: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
15: Ja, maar kom niet, hè.
14: Oh, hij komt niet.
15: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
16: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
17: Happy birthday!
18: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
17: Dank u, ImoWeb!
19: L België. De grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots. De meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert. Zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. L België, nu te koop.
20: Binnenkijken in de studio van Nostalgie. Dat kan via Play, via de app en op play.tv.
21: We are music.
20: Chance Muziekcafé.
21: Met Lenke.

0: 90's Top 2000.
1: Ja, maandag start de 80's en 90's Top 2000. Hier bij Nostalgie, een gloednieuwe lijst. Veronique en Sander die hadden vanmorgen Walter de Donder nog te gast. En ik heb hier ook iemand in het muziekcafé die in de jaren 80 opgroeide als kindsterretje en als tiener in de 90's klaargestoomd werd voor een carrière in de Belgische Eurodance. Goedemiddag, Sylvie de Bie.
2: Goedemiddag.
1: Hey, hey. Ja, na 4 uur dan gaan we het even hebben over ja, hoe dat was voor jou, opgroeien in de 80's en 90's. Maar eerst toch nog even over dat gigantische succes opnieuw van Turn the Tide. Dat is echt mega populair vandaag terug, hè? 26 jaar na de release. Opnieuw een hit, ook ja, dankzij die remix van Dimitri Vegas en Like Mike. Maar hoe is dat voor jou?
2: Ja, dat is zot, hè? Na 26 jaar in één keer terug. Keihot.
1: Ja.
2: Dus dat is wel plezant. En zeker vooral om te zien dat de jonge generatie dat nu zo ook ontpikken is. Ja, ik vond dat wel heel speciaal. Ik moest wel even zo eens slikken van het is wel een stevige versie.
1: Ja.
2: Maar ondertussen ben ik ze echt al gewoon. En in onze liveshows doen we dat ook. We beginnen met de normale versie en lopen dan zo uit in de nieuwe, hardere versie. En ik moet wel zeggen, het publiek reageert er wel echt heel goed op. Dus dat is wel leuk.
1: Ja.
2: Een nieuw fris windje.
1: Ja, ja, want voor mij is dat ook zo'n nummer. Ik ben zelf van 85 en dat is zo'n nummer waarbij ik dan aan breezers en zo moet denken. Zo mijn uitgangsperiode. Het is wel fijn om te zien dat er dan echt zo'n hele nieuwe generatie
2: dat
1: nu
2: tof.
1: Ook ontdekt. Zeg maar, dat was een internationale hit in 2000. Ja. Maar eigenlijk wel nog net geschreven in 1999.
2: Ja, het is eigenlijk van 1999. Maar...
1: Ja.
2: Ja, zo net op de valreep, hè. Maar dat is goed, dat kunnen we nog altijd meedoen met de 90's en nog altijd meedoen met de release.
1: Dus oh wel, altijd, is dat.
2: Is ideaal.
1: En zo is ook ineens onze cirkel rond, hè. Want straks na 4 uur praten wij verder over hoe die 80's en 90's voor jou waren. Maar ja, eerst gaan we hem nog eens draaien, hè. Dit is Turn the Tide, de originele versie.

0: Sylvi de Bee die is hier te gast vandaag. En Tatjana die reageerde nog op Turn the Tide daarnet. Het was ons liedje op onze missie met de marine. Tijdens corona 2021, schrijft ze. We waren toen 6 maanden op zee. Fantastisch. En dankjewel, Silver, zegt ze erbij.
1: Straks in Chance Muziekcafé.
0: Na 4 uur dan hebben we het over de jaren 80 en 90 van Sylvi de Bee, maar ook over nieuwe projecten die er aankomen van Silver na deze Spin Doctors.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolleysnoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
3: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
4: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
3: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
5: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
8: Jade Mintjes heeft het over.
9: Het grootste gevaar is de communicatiemisverstanden tussen jong en oud. Bijvoorbeeld een aubergine, een perzik en een watermeloen. Voor de bomma is dat gewoon een boodschappenlijstje. Terwijl voor ons jongeren betekent dat ik wil u neuken.
8: Oh, dat is van na 9 uur in Jade en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
10: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezouten en oververpakte snacks en kies voor een Bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. bulkbar.be.
11: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht.

0: dat nu content?
1: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
2: Goedemiddag, 2 voor 4. Dit is het nieuws met Simon van Elslander. De douane ontmantelt 12e illegale tabaksfabriek van het jaar.
3: En het legt daarmee op koers voor een absoluut recordjaar in de ontmanteling van illegale tabaksfabrieken in ons land. Bij een inval in Ninove vanochtend zijn 11 verdachten opgepakt en vonden speuders 4,5 miljoen namaaksigaretten. Het is al de 12e illegale fabriek die dit jaar wordt opgerold, waarmee de douane nu al het record van 2024 evenaart. Ons land blijft een populaire uitvalbasis voor internationale smokkelbendes, zegt Francis Adijns van de douane.
4: Net zoals voorgaande keer vermoeden we dat het vooral de goede wegen is. Infrastructuur is die maakt dat België attractief is en zeker ook de nabijheid van lucratieve afzetmarkten voor die illegale sigaretten zijn de Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.
3: Sinds januari nam de douane in ons land al ruim 170 miljoen illegale sigaretten in beslag. Tijdens de hittegolf eind juni zijn in ons land ruim 2100 mensen meer overleden dan verwacht. Die oversterfte ligt uitzonderlijk hoog. Opvallend is dat de dodelijke hitte deze keer niet alleen kwetsbare ouderen trof, maar ook opvallend veel jongere mannen. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke kondigt nu een nieuw, strenger hitteplan aan.
5: We moeten beter voorbereid zijn om de mensen beter te beschermen. En dus we moeten een plan hebben waarin de maatregelen echt op voorhand klaarstaan. Bijvoorbeeld ervoor zorgen dat je mensen die kwetsbaar zijn tijdig bereikt met de juiste waarschuwing. En dat gaat dan niet alleen over oudere mensen die alleen wonen. Dat gaat bijvoorbeeld ook over ouders van kleine kinderen, want die zijn ook kwetsbaar bij hitte. Je moet die mensen weten zitten, je moet die snel kunnen bereiken met de juiste waarschuwingen.
3: Het plan moet eind mei volgend jaar klaar zijn. In het zuiden van Zwitserland zijn meerdere gewonden gevallen bij een explosie in een oude waterkrachtcentrale. Door de klap stortte een deel van het gebouw in. Zeker 2 mensen raakten zwaar gewond. Het ongeval gebeurde tijdens renovatiewerken aan de elektrische installatie. De precieze oorzaak wordt nog onderzocht.
6: Nostalgie weer.
3: Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af, mogelijk met wat lichte regen, maximaal rond 19 graden. Morgen eerst droog met geregeld zon, later bewolkt en zon 21 graden. Vrijdag trekt opnieuw een regenzone over het land. In de namiddag wel droog vanuit het westen. Het weekend begint droog en zonnig bij 22 graden. Zondag meer kans op regen. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
6: Nog 5 dagen. En de 80s en 90s top 2000 start. De grootste hits uit 2 decennia.
7: We are 80s. We are 90s. We are
6: nostalgie. Chance Muziek Café.
7: Met Lenke.

0: She works hard for the money. Maar het goede nieuws is wel dat die werkdag er toch weer al bijna op zit. Ja, volgende week is het hier de 80s en 90s top 2000. Daarom hebben we Sylvie de Bie te gast vandaag, die opgroeide als kind en tiener in die decennia. Hè? Dag Sylvie. Ja, hoe kijk jij eigenlijk terug op jouw carrière als kindsterretje, Sylvie Melody, in de 80s?
1: Ja, dat was wel heel speciaal, want ik was toen ook de enige die dat daar deed toen.
0: Het was een unicum, ja.
1: Ja, vanaf nu is dat... is dat eigenlijk een gewoonte, maar toen was dat nog iets speciaals. Maar ik vond dat keileuk. En zeker als kind, meteen om te zien rondlopen en handtekeningen gaan vragen voor mijn vriendinnetjes op school. Dat was wel heel plezant allemaal. Ja, ik deed dat gewoon heel graag. Dus voor mij was dat een heel, heel toffe periode. Alleen het enigste negatieve was, ja, op den duur, door mij is er wel de kinderarbeidswet dan gekomen, omdat... ja, omdat ik veel werkte toen. Ja. En dat mocht niet. Dus dan is die wet ontstaan hier in België.
0: Zeg, als ik het nu anders zou vragen, want jij hebt een dochter die bijna 19 wordt.
1: Ja.
0: Had zij ooit plannen in de showbiz? En had zij dat gemogen van jou, als ze dat niet wou?
1: Mijn dochter kan ongelooflijk mooi zingen. Dat is het spijtigste van al. Maar die doet daar niks mee. Die vindt dat... ja, dat is haar ding niet. Maar had die nu als kind ook willen zingen... misschien in de jaren 80 had ik het niet aangeraden, omdat er toen te weinig begeleiding was. Maar moest dat nu zijn in...
0: Ja, want nu is er psychologische hulp en zo, bij de Voice en al die programma's.
1: Ja, nu is er veel beter begeleiding. Dus dan is dat wel iets anders. Plus, dan kon ik ze zelf ook wel een beetje mee sturen en, en beschermen. Maar ja, nee, in de jaren 80 was het niet echt misschien ideaal.
0: Nee, zeg, en de 90s, dan vraag ik mij af, Sylvie. Ja, dat was zo de tijd van de Johnny's en Marina's. Had je? Je had de snobs, de grungers. Wat was jij toen?
1: Ja, ik was eigenlijk twee dingen. Ik was eerst een zware Nirvana-fan.
0: Ah ja, toch de grunge.
1: Maar dan mijn vriendinnen in school waren allemaal de Zino en Judy chicks die naar dancemuziek luisterden. En ja, ik ben dan mee in hun groepje gegaan, omdat ik was de enige die Nirvana laten. Dus op den duur ben ik echt een Marina geworden. Hè? Maar ik ben wel eigenlijk trots dat ik een Marina was. Want dat was echt de graafste tijd.
0: En waar ging die Marina uit?
1: Ik ging naar Illusion. Meestal, het was eigenlijk altijd bijna Illusion. Maar ik kwam ook heel veel in La Rocca en Karat.
0: Ja, en klopt dat dan in The Illusion, in Lier, dat daar de basis is gelegd voor Silver, dat Wout jou heeft gevraagd daar om Turn the Tide in te zingen?
1: Klopt, want Wout was daar resident DJ en ik kwam daar dan elke week. Dus hij heeft mij daar toen gevraagd van ja, zing je eigenlijk nog? En zo is dat een beetje ontstaan. Dan ben ik naar de studio gekomen omdat hij mijn nummer had geschreven en had mij dat heel graag laten inzingen. Dus we hebben dat dan geprobeerd en dat was er eigenlijk knal op, hè.
0: Eigenlijk dus gewoon omdat je op een dag hebt beslist om toch van de grunge over te stappen. En Marina te worden.
1: Dus eigenlijk ben ik mijn vriendin Sophie heel dankbaar.
0: Kijk goed. Zeg, we hebben hier ook een 80s en 90s muziekapsulen waar wij elke dag één iemand van onze luisteraars een plaat in laten stoppen. Okay. Maar vandaag, ja, omdat jij er bent, mag jij dat doen. Dus jij mag ondertussen al eens even nadenken over jouw ultieme 80s en 90s plaat. En ondertussen draaien wij hier Bruno Mars en Just The Way You Are.

0: zometeen in Chance Muziek Café.
1: Mag Sylvie de Bie haar favoriete 80s of 90s plaat in de muziekcapsule stoppen? En hebben we het ook nog over de plannen met Silver? Want er komt opnieuw een theatertour aan.
2: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
6: Nostalgie. Relax.

0: en 90's Top 2000.
1: Ja, volgende week is het zover. Dan starten 80's en 90's Top 2000 hier bij Nostalgie. En daarom heb ik vandaag Sylvie de Bie te gast. Dag Sylvie, opnieuw. Ja, wij hadden het daar net al over jouw Marina-verleden. Mag ik het toch wel noemen in de 90's? Zometeen hebben we ook nog jouw favoriete plaat die we in de muziekapp zullen gaan stoppen. Ja. Maar we moeten het ook eens hebben over vandaag, hè, want jullie zijn met Silver bezig met een theatertour, The Rhythm of the Night.
2: Klopt.
1: Die in januari terugstart. En ja. Wat is dat precies?
2: We zijn daar 2 jaar geleden mee begonnen. En dat is een theatertour, dus in de CC's. En het is eigenlijk een rit door de 90's van ja, muziek. En er komt van alles in. Wout vertelt veel, speelt wat dingen af op zijn DJ-booth. Maar er worden dan ook nummers van vroeger in een ander jasje gestopt. En dan live gebracht met een liveband. Het is eigenlijk een beetje belpop, maar dan muzikaal gebracht op het podium. Met weetjes en verhaaltjes. En ja, het is heel tof. Vorig jaar hebben we het niet gedaan. We hebben even een jaar moeten overslagen omdat we het heel druk hadden. Mm-hmm. Maar de mensen waren heel enthousiast. Voor ons was het heel even aanpassen, want het was zittend publiek. En we hadden zoiets van, oei, wat gaat dat worden?
1: Ja.
2: Maar de mensen kunnen eigenlijk niet stilzitten. Dus ze staan al halverwege de show al
1: keihard te dansen.
2: Ja, het is echt keitof.
1: Zeg maar, ik heb daar ook een opname van zo'n optreden. En ik ga dat even laten horen.
2: Ah.

0: Ja, kei mooi. Maar dit is dan zo wat intiemer. Ja. Dat was Take My Love van Good Shape en
1: Hathaway.
0: En Hathaway, What Is Love?
1: Ja, klopt. Dat is het intieme stukje in de show. Dus zijn twee nummers in één geblend.
0: Ja.
1: Het gaf wel een heel mooi effect. Omdat we het ook wouden laten zien van dance nummers zijn niet alleen tof in op harde muziek, maar soms zijn die echt ook zelfs nog mooier
0: uitgekleed. Ja, ik vond het supermooi. Ja. Zeg, waar kunnen mensen tickets vinden als ze erbij willen zijn?
1: Ze kunnen op de website van garifuna.be de agenda kunnen ze daar vinden. En ze kunnen ook op ratata.be ook de tickets en zo vinden. Dus.
0: Voilà. En nog één vraag. Jij mocht een plaats in de muziekcapsule stoppen.
1: Klopt.
0: En wat is het geworden? We hebben daar net stukje
1: What Is Love van Hathaway. Dat is toch een heel speciale. Dus.
0: Ja. En eentje die dus ook in The Rhythm of the Night voorkomt. Voilà, ik ga hem lanceren in onze muziekcapsule.

0: Ik heb Sylvie de Bier te gast in het Muziekcafé. We hebben het over de 80's en de 90's. Ja, en jij en Wout zijn nu toch al 26 jaar zilver. En hebben in die periode heel veel optredens gedaan, hè, Sylvie. Normaal gezien, dat is ons ook al opgevallen. Zeggen jullie niet zoveel over het leven behind the scenes. Maar ik heb nu toch eens aan Wout gevraagd waar jij je aan kan ergeren bij optredens.
1: Oei.
0: In de backstage. Maar dat is voor straks. Eerst nog Beat It en Ronan Keating.
2: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
3: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Hoe komt dat?
3: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
4: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
3: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: Zie het.
6: Grazer!
5: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
7: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
8: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
9: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
10: Nieuw bij National Geographic.
11: It's been 25 years.
10: Overlevenden van de aanslag op 11 september. En de mensen die hen redden.
11: Without both of them, I would have never made it out.
10: Herenigd om eindelijk dankjewel te zeggen.
11: I've always wanted to say thank you.
12: Thank you for saving my life.
10: 9/11 reunited. 11 september, 19:30. National Geographic. Of stream op Disney+.
13: Heerlijk wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest, op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land, met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Ontdek als eerste wat er nieuw is en waar jouw volgende reis naartoe gaat. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
14: Chance Muziekcafé
15: met Lenke.

0: Ronan Keating op zijn best voor de 90s klassieker Notting Hill. Hè? Deze When You Say Nothing At All.
1: Sean's Muziekcafé.
0: Sylvie de Bie van Silver die is hier nog altijd bij ons. Ze is net terug van een concert als headliner in Duitsland. Later dit jaar moeten jij en Wout nog naar Spanje, onder andere opnieuw naar Duitsland. Wat ik eigenlijk wil zeggen is dat jullie al heel vaak samen hebben opgetreden, hè, Sylvie. Samen ook in de backstage gezeten. Ik had je daar net al een beetje bang gemaakt. Want ja, we hebben dus eens aan Wout gevraagd. Wat zou jouw grootste ergernissen zijn on the road? Ja, hij kent jou door en door. En blijkbaar zijn er toch wel kleine kantjes.
2: Oei, oei, oei.
3: Normaal gezien houden wij zo de kleedkamergeheimtjes onder ons. Dat kan in al een buitenwereld. Maar ik wil toch iets delen met jullie wat Sylvie mateloos kan ergeren backstage. Als er geen spiegel is bijvoorbeeld.
0: Ja, een spiegel.
2: Dat is toch logisch?
0: Ja, nu moet ik eigenlijk wel zeggen, als vrouw, ik snap dat helemaal. Zeker als je een podium opkomt. Maar ja, dat kan beter. Wout was wel op dreef. Okay. Er was nog iets. Ja, ja.
3: Nog een tweede ding, en dat vind ik ook soms irritant. Je hebt soms van die presentatoren, hè, die zo ons aankondigen, die stond te kwijlen, gelijk de kameel, vol enthousiasme. Maar dan hangt die micro helemaal vol en dan krijgen wij die. Ja, dat is niet smakelijk. Dus bij deze misschien een warme oproep aan alle presentatoren die Silver nog moeten aankondigen in de toekomst. Doe het rustig, op het gemakje. Wij moeten niet proeven wat jij van de middag eet.
0: Dus ja, de vuile microfoon.
2: Ja, dat is een ding. Ik ben eigenlijk een beetje een hygiënefreak. En als dat is, die micro's die kunnen soms zo stinken. Dat is niet normaal. Dus ik heb altijd van die wipejes bij. Die
0: om dat proper te maken. Ja. En van wie heb jij dan ooit de vuilste microfoon gekregen?
2: Gelukkig hebben we nu ons eigen crew. Dus wij hebben ons eigen materiaal bij. Dus nu is het eigenlijk al een beetje voorbij. Maar soms kan dat wel eens zijn dat wij nog zo van die kleine showjes doen. Dat dat niet met de live band is. En dan kan dat wel eens gebeuren dat je een micro krijgt van ja, de crew die daar is dan. En ja, ik heb altijd zo de neiging van dan direct eens een keer een snufje te doen. En och, dan krijg ik het al. Hè. En dan is dat direct met dat doekje.
0: Ja, dus misschien toch een beetje smetvrees.
2: Ja, maar wie zou dat nu niet hebben?
0: Ja, hè? Ik weet niet. Zeg, trouwens, jij zit nu achter de microfoon van de one and only Veronique de Kok. Zijn er klachten over de microfoon van Veronique?
2: Ons Veronique is een proper masker.
0: Ja, oké. Voilà, Veronique is een proper masker. We zullen het daar doorgeven. Heel erg bedankt om langs te komen,
2: Sylvie. Dank je wel, merci.
0: En ja, heel veel succes ook met Silver en die show, hè, die theatertour The Rhythm of the Night, de Club Edition, vanaf januari te bewonderen. Merci. Dank

0: Une chance musique à fait.
1: Level 42 en Running in the Family. Tegenwoordig verbroederen ze met de Simple Minds, want ze zijn de special guest volgend jaar in de Ziggo Dome in Amsterdam op 30 april.
2: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleep Life.
3: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
4: Wauw, ja! Maar ja...
3: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
4: Ja! Maar ja...
3: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
4: Ja!
5: Maar ja...
3: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europa Bank. Europa Bank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Het is uw linkeroor hier, hè.
8: En uw rechteroor.
7: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
8: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
7: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
8: Ga gewoon naar Hans Anders, daar hebben ze hoortoestellen.
7: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
8: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
7: Ja, ja, het kan anders.
9: Welke steun is er voor zelfstandigen?
10: Mijn steun heb je.
9: Oh, zeg. Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
11: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
12: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
11: Ja.
12: Wauw.
11: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
12: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
11: En daarom sturen we updates over je verbruik.
12: Om de 6 seconden?
11: Nee, nee. 1 keer per maand.
12: Ah.
11: Meer info op luminus.be.
13: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis.
14: Bezoek ons bij de opening van onze nieuwe toonzaal aan de Steenhovenstraat in Malle van 11 tot en met 13 september.
13: Kijk voor alle info op allseasonsveranda's.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
15: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
16: Oh, dat is goed.
15: De temperatuur van het douchewater was perfect.
16: Oh, dat is goed.
15: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.

0: Het was goed.
1: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
2: Oei, dat is niet goed.
3: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
2: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
4: Ja, maar kom niet, hè.
2: Oh, hij komt niet.
4: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
5: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
6: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel. Het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 13 september in de Flanders Expo in Gent. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
7: Ga van
8: kijkfilen
7: naar
2: Zerkje kijk eens, hè.
7: Met de trein.
9: Nostalgie. Goedemiddag, 2:05. Dit is het nieuws met Simon van Elslander. Onderzoek toont grote kwaliteitsverschillen in kinderopvang.
10: Klopt, bijna een kwart van de Nederlandstalige crèches in Brussel voldeed de voorbije 4 jaar niet aan de veiligheidsvoorschriften. Tegenover 1 op de 10 in Vlaanderen. Dat blijkt uit een grootschalig dataonderzoek van KNAK en Brus naar duizenden inspectierapporten. De problemen gaan van administratieve tekorten tot onveilige situaties of personeel dat geen Nederlands spreekt. Vooral bij zelfstandige opvanglocaties met lagere subsidies. Toch moeten we de cijfers nuanceren, zegt professor pedagogiek Jochen de Vlieger van UGent.
11: Ouders moeten vooral nog niet panikeren. Dat is een slechte raad. Geen verhandhaving wil eigenlijk zeggen dat er op het brede kwaliteitskader tekorten zijn en dat daaraan gewerkt wordt. Dus ouders moeten dat zo zien wanneer zij zien dat crèches die ze zoeken in handhaving zijn. Of een negatief rapport hebben gekregen, ga in overleg, ga in gesprek met de organisatoren om te kijken waarover het eigenlijk precies gaat.
10: Vooral het vinden van geschikt personeel en betaalbare infrastructuur met buitenruimte blijft voor veel crèches moeilijk. In Noorwegen is de staatsbegrafenis van koning Harald afgerond. De vorst is zojuist in besloten kring bijgezet in het mausoleum van het historische kasteel Akershus. Daarmee is de officiële rouwperiode voorbij en hangen de Noorse vlaggen niet langer half stok. Op dit moment verzamelen tienduizenden Nooren zich massaal voor het koninklijk paleis in Oslo, waar de nieuwe vorst, koning Hakon, samen met zijn familie de menigte groet van op het balkon. In het Nederlandse dorp Overasselt heeft de politie meerdere goed verborgen vuurwapens gevonden vlakbij een basisschool. De vondst gebeurde tijdens een zoekactie na de dodelijke schietpartij van ruim 1 week geleden, waarbij een beveiliger om het leven kwam tijdens een gewelddadige strafexpeditie tegen een drugscrimineel. De politie benadrukt dat de wapens niet op het schooldomein zelf lagen. Voor de feiten zitten momenteel 35 verdachten in de cel.
12: Nostalgie weer.
10: Mogelijk nog wat lichte regen, maar het klaart op vanavond, maximaal rond 19 graden. Morgen eerst droog met geregeld zon, later bewolkt en zon 21 graden. Vrijdag trekt opnieuw een regenzone over het land, in de namiddag wel droog vanuit het westen. Het weekend begint droog en zonnig bij 22 graden, zondag meer kans op regen. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
12: Nog 5 dagen en de 80s en 90s top 2000 start. De grootste hits uit 2 decennia.
8: We are 80s. 80s. We are 90s.
12: We are...
8: Nostalgie.
12: Chance Muziekcafé.
8: Met Lenke.

0: Tournee Generaal.
1: Dit uur geef ik nog een dagschotel weg. 50 euro om avondeten op tafel te toveren. Dat ga ik rond 20 over 5 weggeven. Maar eerst heeft Tony Talboom nog iets bij voor ons. Dag Tony.
2: Hé hey, Lenke. Ja, normaal gezien is de werkdag afgelopen. Hè, zodra je de Tournee Generaal hoort. Maar ja, als je toch nog iets snel moet fixen voor je naar huis kunt, dan kan de link in de mix jou misschien wel wat inspireren. Lady Gaga en de Spice Girls. Die verspeelden geen tijd. Hun allereerste singles waren meteen wereldhits. Wannabe voor de Spice Girls en Just Dance voor Lady Gaga. Dus gewoon niet te lang nadenken. Recht op je doel af en gewoon doen.
1: Ah, mooi zeg, heb jij de cursus motivatiecoach gevolgd?
2: Man, nee jong, ik ben gewoon zo.
1: Okay. Energie komt eraan. Wij geven een
0: Tournee Generaal.

0: Een tournee Generaal Mix, inclusief pep talk van Tony Talboom. Dan ben je hopelijk helemaal opgeladen voor de avondspits. In de file mocht je daarin staan of gewoon bij je thuis, want dat kan ook hard aankomen. Als je al een hongerke zou hebben ondertussen, zeker blijven luisteren, want rond 5:20 ongeveer trakteren wij er altijd met een dagschotel. Ramen, deuren, veranda's. Lijnaars
1: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
2: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
6: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
7: Ah, dat kan.
6: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
7: Zalig, ik heb liever een nieuwe.
6: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
8: Kia. Movement that inspires.
6: Voorwaarden op kia.be.
9: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
10: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
9: Echt?
10: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
9: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
10: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
9: Maar ja, dan moet jij toch...
10: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
9: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
11: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk.
12: Onofficieel voor gaming.
11: Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
13: Stel, ik wil leren traden.
14: Ja?
13: Hoe begin ik daar dan aan?
14: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
13: En hoe leer ik het in de praktijk?
14: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
13: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
14: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
13: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
14: Kijk op belgiantradingacademy.be.
13: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
15: Lenen bij Leemans.
9: Oh, Suzie, ik ga voor mij een glasje water.
16: Amai, ga ze zo rood en ga zweet nogal?
9: Ja, jong, ben ik begonnen met die start to run.
16: Oei, dat was precies niet start to fun.
9: Maar Suzie toch.
17: Bij Leemans Kredieten weten we dat september voor veel mensen een moeilijke maand is. En we helpen graag met een nieuwe start.
15: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
17: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
18: Jean's Muziekcafé.
19: Nostalgie.

0: Kapschotel.
1: 25 over 5, het moment waarop je nog snel je avondeten kan fixen. Want elke dag geven wij een dagschotel ter waarde van 50 euro weg in het muziekcafé. Ja, gisteren won Dominique van op de camping in Zeeland. Die was daar heel blij mee. Dat was zelfs nog met buitenkokerellen. Heerlijk. Maar dat kies je natuurlijk volledig zelf waar je gaat koken. Het enige wat je moet doen is de link vinden tussen de drie songs die ik je nu ga voorschotelen en doorsturen in de app. Die link kan in de uitvoerder, titel of boodschap van het nummer zitten. En daar gaan we.

0: zometeen in Chance Muziekcafé.
1: Ga ik een dagschotel ter waarde van 50 euro weggeven. Laatste kans nu om de link te vinden tussen de drie platen van vandaag. Dit is

0: Voilà, één woord mag je nu doorsturen in de Nostalgie-app.
1: Van Lionel.
2: Tot Michael.
1: Van Madonna.
2: Tot Shania. That don't impress me. De strafste helden, de grootste hits en de mooiste herinneringen uit twee decennia.
1: Verenigd in één
2: ultieme lijst. De 80s en 90s top 2000.
1: Stem op jouw favorieten via de Nostalgie-app of nostalgie.be.
2: De 80s en 90s top 2000. Vanaf volgende maandag alleen bij Nostalgie.
1: Jij? Yeah?
3: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
4: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
5: Krevel.
6: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
5: Krevel. Leef beter.
7: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. En op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
8: Of je nu kiest voor een abdijentocht.
9: Oh ja, abdijbiertjes proeven.
8: Vogels spotten in een natuurpark.
9: Schat, kijk daar, kijk daar. Sst,
8: je jacht ze weg. Of met het gezin op citytrip gaat.
10: Gewoon stad, hè.
11: En helemaal niet ver.
8: Je vindt het allemaal in...
12: Vlaanderen Vakantieland.
8: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
13: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
14: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
15: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
16: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
17: Chance Muziek Café
18: met Lenke.

0: Voorschotel.
1: 6:20. Ondertussen, je kan er eigenlijk je klok mee gelijk zetten, want dan trakteren wij er elke dag op een dagschotel. Eén iemand krijgt dus van ons elke dag zijn avondeten gewoon cadeau. Het enige wat je daarvoor moest doen, is ja, de link vinden, hè, tussen de platen die we je net hebben voorgeschoteld. En misschien gaat die dagschotel vandaag wel naar Sarah uit Willebroek. Goedemiddag of goedenavond ondertussen al, Sarah.
2: Hallo, ja, goedemiddag.
1: Hallo, hallo. Jij bent net thuisgekomen met de wagen de kindjes gaan halen?
2: Ja, klopt.
1: En was het druk onderweg? Want het regent op veel plekken, denk ik.
2: Het was inderdaad wel drukker. En langs de parallelweg was een accident gebeurd. Dus we stonden wel wat langer aan te schuiven.
1: Ik hoor het al. Je hebt al een beetje afgezien. Dus laten we concluderen dat zo'n dagschotel wel van pas zou komen. Ik hoor het al.
2: Ja.
1: We gaan gewoon eens even die drie platen overlopen. Hè. Daar gaan we. Dit was de eerste. Weet je wie dat was?
2: De echte Lena met Noinonon.
1: Helemaal juist. De volgende.
2: De Scorpions.
1: De Scorpions, ook juist. En dan de derde.
2: Dat
1: is Matthias Reim. Dus wat is de link die wij zochten, Sarah?
2: Duitse band,
1: dat is helemaal juist. Zo simpel kan het zijn. De link zat vandaag gewoon tussen de artiesten. Voilà, Sarah. Jij krijgt van ons een dagschotel ter waarde van €50. Moet je niet meer koken met de kids op de achtergrond die net van de crash zijn gekomen, denk ik. Dus smakelijk, Sarah. En welkom in onze Nostalgieclub.

0: weer met Erwin.
1: Hela Erwin. Ja, voor vanavond ziet het er blijkbaar voor sommigen goed uit en voor anderen toch ietsje minder, hè?
2: Ja, dat klopt helemaal. Denk, hier en daar valt er nog wat regen of ontstaan enkele buien. Vooral in de provincies Antwerpen en Limburg is dat het geval. Dus hoe dichter bij de Nederlandse grens, hoe natter. Hoe dichter bij de Franse grens, hoe droger. Wat wordt de komende uren overal droog, maar echt aangenaam is het niet. Staat nog altijd veel wind en het is behoorlijk fris. Nergens halen we op dit moment in Vlaanderen de kaap van 20 graden. Het is wel zo dat later vanavond de wind geleidelijk afzwakt. Morgen dat wordt stukken beter. Met meer zon blijft ook overal droog en die vervelende wind gaat ook liggen. En hierdoor wordt het toch al een beetje warmer, tot 21 graden. En ook vrijdag is het nog zacht. Maar in tegenstelling tot donderdag is er wel opnieuw kans op een bui. En dan het weekend, zaterdag de beste dag met flink wat zon. En kijk, 23 graden, zondag ontstaan geregeld buien. Vooral zondagmorgen gaat het lokaal om stevige buien met kans op onweer. Zondag na de middag wordt dan weer iets droger.
1: Alrighty, merci voor de update Erwin. En wij horen je morgen vroeg terug bij Veronique en Sander. Ciao.

Om 6 uur is Tony er met 80s en 90s heroes. Heel wat straffe verhalen over Mariah Carey bijvoorbeeld. Want toen haar tweeling werd geboren, kreeg die zelfs applaus in de verloskamer. Dat heb ik in ieder geval nooit gekregen. Hoe en wat, dat ontdek je bij Tony.

0: zie het.
1: Grootser!
0: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
2: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base, based on you.
3: Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
4: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Hoe komt dat?
4: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
5: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
4: Wij maken uw keuken in België.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten. Zo bespaar je tijd en geld.
9: Maak nu een afspraak op carglass.be.
10: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
11: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
12: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
13: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
10: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
14: Volkswagen.
15: Op 26 september viert Imoweb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
16: Dank u, Imoweb!
17: Nieuw bij National Geographic.
18: It's been 25 years.
17: Overlevenden van de aanslag op 11 september. En de mensen die hen redden.
18: Without both of them, I would have never made it out.
17: Herenigd om eindelijk dankjewel te zeggen.
18: I've always wanted to say thank you.
19: Thank you for saving my life.
17: 9/11 reunited. 11 september, 19:30. National Geographic. Of stream op Disney+.
20: Dit was jouw nummer 292 in de 90s top 590.
21: Herbeleef nu het beste uit de jaren 90
22: via onze digitale zender Nostalgie 90s en Nillies.
21: In de app of op nostalgie.be.
23: Vlaanderen vakantieland.
24: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
25: Nostalgie. 2 voor 6, goedenavond. Het nieuws met Simon van Elslander. Een geld lenen wordt opnieuw duurder. Want de Belgische 10-jaarsrente is vanmiddag boven de 4% geklommen. Het hoogste niveau in ruim 14 jaar. Dat komt vooral door de onrust in het Midden-Oosten en de stijgende olieprijzen. Waardoor beleggers vrezen dat het leven weer duurder wordt. Het nieuws is ook een flinke streep door de rekening van onze begroting. Want de overheid moet nu veel meer rente betalen op haar schulden. Je merkt het mogelijk ook in je eigen portemonnee. Als je een huis wilt kopen of bouwen, dreigt je woonlening hierdoor duurder uit te vallen. Wie naar de rechter moet in Leuven zal de komende maanden rekening moeten houden met flink langere wachttijden.

0: tijden. De rechtbank van eerste aanleg kampt met een zwaar tekort aan rechters door langdurige ziektes en openstaande vacatures. Om de boel draaiende te houden, worden er voorlopig minder zittingen georganiseerd. Vooral bij de burgerlijke rechtbank en de familierechtbank lopen de achterstanden op, bijvoorbeeld bij echtscheidingen of erfeniskwesties. Dringende strafzaken en zware misdrijven krijgen wel nog altijd voorrang. In de Ronde van Spanje heeft Matthew Brennan zijn vijfde etappe-overwinning gegrepen. De 21-jarige Brit van Visma Lease Bike was na een vlakke rit van 185 kilometer oppermachtig in de massasprint in Sevilla. Onze landgenoot Jordi Meus strandde op de tweede plaats voor de Deen Magnus Kort. In het algemeen klassement blijft de Spanjaard Enric Mas leider en morgen staat er een individuele tijdrit van ruim 32 kilometer op het menu.
1: Nostalgie weer.
0: Mogelijk nog wat lichte regen, maar op de meeste plaatsen klaart het vanavond op, maximaal rond 12 graden. Morgen eerst droog met geregeld zon, later bewolkt en zo'n 21 graden. Vrijdag liever trekt opnieuw een regenzone over het land. In de namiddag wel droog vanuit het westen. Het weekend begint droog en zonnig bij 22 graden. Zondag meer kans op regen. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Nog 5 dagen. En de 80s en 90s top 2000 start. De grootste hits uit 2 decennia.
2: We are 80s.
1: 80s.
2: We are 90s.
1: We are...
2: Nostalgie.
1: 80s en 90s heroes.
2: Tony Talboom.
3: Met straks Freddie Mercury. Die was niet veel in zijn kot, maar als hij weg was van huis, miste hij toch een paar grote liefdes. En daar moest hij dan absoluut mee bellen. Alleen een goed gesprek, ja, dat lukte niet echt.
2: Nostalgie.
3: Hoe dat zat, dat kom je zo te weten na Bryan Adams en Bob Marley.

0: Een hemelsmomentje en zo weet je dat je bij nostalgie zit met straks het juiste ritme. Matthew Wilder, Break My Stride. Goedenavond.
1: 80s en 90s heroes.
0: We gaan het eens hebben over Freddie Mercury. Ja, je weet het, hè, die kon tienduizenden mensen tegelijkertijd entertainen. Maar na de show waren er een paar thuis die hij toch ontzettend miste. En dat waren zijn katten. Freddie, die was er stapelgek op. Als Queen op tournee was, belde hij naar huis en dan moest Mary Austin, zijn beste vriendin en oppasser, de telefoon bij de katten houden. En Freddie, ja, die begon daar gewoon tegen te praten. Kat na kat kreeg de horen voor zijn neus, terwijl Freddie vanuit zijn hotel luisterde naar het gemiauw aan de andere kant. En dat was geen bevlieging. Zijn katten die kregen kerstcadeautjes, hij liet portretten van ze maken en zijn soloalbum Mr. Bad Guy droeg hij op aan zijn katten en aan alle kattenliefhebbers in het universum. En zo was Freddie waarschijnlijk de enige rockgod ter wereld die aan de telefoon vroeg: kan je de kat eens doorgeven?
2: 80s en 90s heroes.

0: Bruce Springsteen en Donna Lewis, dat zijn de volgende in de Nostalgie Heroes 80s en 90s playlist. En dan straks Cher, zij liet in haar Diva Paleis in Malibu een gigantische, streng beveiligde kamer bouwen voor iets heel speciaal.
1: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Opendeurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
4: Renault. De kinderen komen terug van school met grote honger.
5: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
4: Oh, Lidl, met een held.
5: Lidl, dat kan tellen.
6: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
8: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren... Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
9: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
8: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
10: Heerlijk wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Ontdek als eerste wat er nieuw is en waar jouw volgende reis naartoe gaat. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
11: 80s en 90s heroes.

0: En na deze Bruce Springsteen nog meer rockgoden bij Nostalgie met Dire Straits. Die komen er straks aan.
1: 80s en 90s heroes.
0: Maar eerst Cher. Ze bouwde haar ultieme diva-villa op een klif in Malibu. Volledig geïnspireerd door de romantische paleizen van Venetië. Het gigantische pand built uit van de extreme luxe met geïmporteerd marmer, een gigantische infinity pool en een eigen meditatietuin. Maar de echte en meest bizarre ruimte bevindt zich diep in het huis. Cher liet daar namelijk een hoogtechnologische pruikenkamer installeren. En die ruimte is uitgerust met een geavanceerd klimaatbeheersingssysteem dat de temperatuur en de luchtvochtigheid dag en nacht exact constant houdt. Puur om haar iconische verzameling van meer dan 100 handgemaakte pruiken in topconditie te bewaren. Ja, en dan maar te hopen voor Cher dat die airco strong enough is om al dat haar in perfecte conditie te houden. Maar mocht ik zo'n paleis kunnen bouwen, ik zou toch liever wijn in de kelder hebben in

0: Heroes 80s en 90s bij Nostalgie met Mariah Carey. En toen haar tweeling werd geboren, gebeurde er toch wel iets heel bijzonder in de verloskamer. En er was zelfs applaus. Maar eerst klappen we in de handen voor Roxette en Starship.
1: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleeplife.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
6: DSM Keukens.
5: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
7: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
8: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
7: Tot 10 jaar?
8: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
7: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
8: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
9: Samen zorgen voor een goede start?
10: Let's go!
9: Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
11: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
14: Ja, de Mintjes heeft het over.
15: Het grootste gevaar is de communicatiemisverstanden tussen jong en oud. Bijvoorbeeld een aubergine, een perzik en een watermeloen. Voor de bomma is dat gewoon een boodschappenlijstje. Terwijl voor ons jongeren betekent dat ik wil u neuken.
14: Oh, dat is voor na 9 uur in Jade en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
16: Hallo, kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk, hè.
17: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
18: A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston. Live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets WhitneyHoustonTribute.be.
19: 80s en 90s Heroes.

0: als je straks gaat slapen, zet zeker je wekker om 7:15 in de ochtend met Veronique en Sander. Kan je weer Disneyland Parijs tickets winnen.
1: 80s en 90s heroes.
0: Nou, mis dat moment zeker niet. En dan gaan we nu naar de verloskamer voor een mirakel. En ook een beetje een zeer raar moment. In de medische wereld hebben gynaecologen al heel wat bizarre verzoeken gehoord. Maar natuurlijk spant popdiva Mariah Carey absoluut de kroon. Wanneer ze op het punt staat te bevallen van haar tweeling, reikt ze haar echtgenoot een specifieke playlist aan. Geen rustgevende walvisgeluiden of klassieke muziek, maar haar eigen wereld heet Fantasy. En er gold nog een snoeiharde voorwaarde, of er werd niet geperst. Het moest de live versie uit Madison Square Garden zijn. De bevalling die werd zo ongeveer getimed dat de baby's exact op het juiste moment naar buiten kwamen. Waarom? Zodat het allereerste wat haar pasgeboren kinderen konden horen het uitzinnige gejuich was en applaus van tienduizenden fans. Geboren worden als een superster, met dank aan je mama. Ja, dat kan natuurlijk alleen in het gezin van Mariah Carey.
1: 80s en 90s. Heroes.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
1: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
3: Oh.
2: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
3: Check.
2: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
1: B-bad.
2: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
6: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen, gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
7: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
6: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
8: Eurostar. Together we go further.
9: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
10: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 13 september in de Flanders Expo in Gent. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
11: Dom, vier chefs van Jam. We zijn weer.
12: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
13: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
14: De Brusselse invasie.
15: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
13: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
15: Oh. Niklas, ajo.
13: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw. En nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
15: Want dat is wel binnen een douche te pauwen hier, Toos.
16: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
17: Nostalgie. 3 voor 7, goedenavond. Het nieuws met Simon van Elslander. En geld lenen wordt opnieuw duurder. Want de Belgische 10-jaarsrente is vanmiddag boven de 4% geklommen. Het hoogste niveau in ruim 14 jaar. Dat komt vooral door de onrust in het Midden-Oosten en de stijgende olieprijzen. Waardoor beleggers vrezen dat het leven weer duurder wordt. Het nieuws is ook een flinke streep door de rekening van onze begroting. Want de overheid moet nu veel meer rente betalen op haar schulden. Je merkt het mogelijk ook in je eigen portemonnee. Als je een huis wil kopen of bouwen, dreigt je woonlening hierdoor duurder uit te vallen. 2 16-jarige jongens zijn opgepakt na een zware aanval op een 60-jarige man aan het station van Lievegem. Het slachtoffer was maandagochtend vroeg op weg naar zijn werk om de trein te nemen, toen hij zwaar werd toegetakeld. De man werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en vecht nog altijd voor zijn leven. De twee verdachten, die waren weggelopen uit een jeugdinstelling, zijn intussen door de jeugdrechter in een gesloten jeugdinstelling geplaatst. Het gerecht onderzoekt de zaak als diefstal met zwaar geweld. Een influencer, Average Rob, heeft op amper 3 uur tijd het maximumbedrag van €1 miljoen opgehaald om zijn frituurketen La Patate uit te breiden. Via crowdlending konden mensen geld lenen in ruil voor een bruto rente van 5,5% en een wekelijks pak frieten. Meer dan 500 investeerders tekenden in, goed voor een gemiddelde inleg van zo'n €2000 per persoon. Na vestigingen in Antwerpen en Leuven opent binnenkort een zaak in Oostende.
16: Nostalgie weer.
17: Mogelijk nog wat lichte regen, maar op de meeste plaatsen klaart het vanavond op. Maxima rond 12 graden. Morgen eerst droog met geregeld zon, later bewolkt en zon 21 graden. Vrijdag trekt opnieuw een regenzone over het land. In de namiddag wel droog vanuit het westen. Het weekend begint droog en zonnig bij 22 graden. Zondag meer kans op regen. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
16: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We

0: 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
1: Manutan, Manutan.
0: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Manutan, Manutan.
0: Bestel op manutan.be.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
3: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
4: If you got a problem. Ja,
5: ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
3: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
6: Knaldi. 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
7: Zalig.
8: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis.
9: Bezoek ons bij de opening van onze nieuwe toonzaal aan de Steenhovenstraat in Malle van 11 tot en met 13 september.
8: Kijk voor alle info op allseasonsveranda's.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
10: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezouten en oververpakte snacks en kies voor een Bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. bulkbar.be.
11: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
12: Ja, maar kom niet, hè.
11: Oh, hij komt niet.
12: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
13: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

0: Sugar. Bij Nostalgie begint de avondspits al om 3 uur.
1: Blij dat je erbij bent. Welkom bij Nostalgie.
2: 2 stemmen.
3: We gaan nog eens trakteren.
2: Maar vooral 2 karakters. Woordenvol verhalen.
3: Dus je hebt naast Rihanna staan dansen op haar afterparty.
1: Ik denk dat ze 2 meter van mij stond. Toch voor even. En toen moest ik naar het toilet en mocht ik niet meer terug binnen. Dus heb ik mijn eigen buiten gesmeten.
2: Sean en Lenke.
3: Oh, allee, stoering.
2: Van maandag tot donderdag vanaf 3 uur in Sean's Muziekcafé.
4: Ja!
2: Alleen bij Nostalgie.
5: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
7: Nog even, alles goed.
6: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
8: Come on.
6: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
5: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: Goede nachtrust. Laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met Ergosleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. Ergosleep. Exclusief bij Sleep Life.
1: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
2: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
3: Heerlijk.

0: Wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dycar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest, op je eigen tempo. Bij Dycar vind je de ruimste keuze van het land, met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Ontdek als eerste wat er nieuw is en waar jouw volgende reis naartoe gaat. Het Dycar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dycar.be.
1: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
2: Een goeie avond. In Lievegem in Oost-Vlaanderen zijn twee jongens van 16 opgepakt voor een gewelddadige aanval op een man van 60. Dat gebeurde gisterochtend aan het station van Waarschoot. De man wou daar de trein nemen naar zijn werk toen hij door de twee in elkaar geslagen werd. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Je hoort zijn broer.
3: Tegenwoordig voor pakken, haar, gewoon uitgetrokken. En dat er op de grond en zijn er gewoon met de voeten zitten op stand tot... Ja, alles er zijn stand. Oogkasten, neus. Allee, moet dat nou nog meemaken?
2: De politie kon de daders snel oppakken. Ze waren ontsnapt uit een instelling en zijn door de jeugdrechter opnieuw geplaatst. Het parket onderzoekt het incident nog. Er wordt al maar meer cannabis gesmokkeld via onze luchthavens. Vorig jaar onderschepten ze daar bijna 6 ton. In 2024 was dat nog 800 kilogram. En ook dit jaar stijgen de cijfers. Vorige maand werd op Brussels Airport nog meer dan 500 kilo cannabis onderschept op een vrachtvliegtuig uit Canada. Anne Berger van de federale politie.
4: Dat is echt een tendens. We merken dat er meer en meer cannabis ingevoerd wordt. Dus we treffen minder cannabiskwekerijen aan in België, maar er wordt wel meer ingevoerd vanuit landen waar het kweken van cannabis op zich legaal is. Zoals Canada bijvoorbeeld is echt een belangrijk land van waaruit er ingevoerd wordt, maar ook nog steeds Thailand of Californië. Deze inbeslagname van meer dan 500 kilo cannabis is echt een van de grootste op de luchthaven van Zaventem.
2: Opvallend, er wordt wel minder cocaïne onderschept. En sport Elise Mertens zal eind deze maand niet meedoen aan de Final Eight van de Billie Jean King Cup tennis in China. Ze geeft de voorkeur aan het toernooi in Singapore. Mertens won dat vorig jaar, waardoor ze er veel punten moet verdedigen voor de wereldranglijst. Onze nationale tennisvrouwen, de Yellow Aces, spelen op 24 september in de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tegen Oekraïne. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 10 graden. Morgen af en toe zon en het blijft droog bij zo'n 20 graden.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Ja, de Mintjes heeft het over.
1: Het grootste gevaar is de communicatiemisverstanden tussen jong en oud. Bijvoorbeeld een aubergine, een perzik en een watermeloen. Voor de bomma is dat gewoon een boodschappenlijstje. Terwijl voor ons jongeren betekent dat ik wil u neuken.
0: Oh, dat is voor na 9 uur in Jade en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
2: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
3: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt?
3: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
2: Oei, dus niet gewoon een computer in een doos?
3: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
2: Maar ja, dan moet jij toch...
3: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
2: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
4: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.

0: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
1: Oh, dat is goed.
0: De temperatuur van het douchewater was perfect.
1: Oh, dat is goed.
0: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
1: Dat was goed.
0: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
2: Oei. Dat is niet goed.
3: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
4: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
5: Een goeie avond. In Willebroek in de provincie Antwerpen is een dode gevallen bij een zware vechtpartij. Het gaat om een man van rond de 30. Hij kreeg op een plein het aan de stok met een andere man en die zou het slachtoffer volgens getuigen meermaals hebben gestoken. De politie kon de dader vrij snel oppakken. Ze onderzoeken nog wat er precies is gebeurd en waarom. Dienstenchecks kunnen weer wat duurder worden. Mogelijk 1 euro. Dat meldt VTM Nieuws nu ook de Vlaamse regering aan de begrotingsgesprekken is begonnen. Politiek journalist Karel Latree.
6: De dienstenchecks die zijn door deze regering al duurder gemaakt, van 9 tot 10 euro per stuk. En dat komt misschien opnieuw wel op tafel, dat horen we, omdat dat over veel geld gaat. Maar weet dat bij die vorige beslissing ook al is afgesproken om de dienstenchecks duurder te laten worden als het leven duurder wordt. En dat is nu allemaal aan het gebeuren.

0: Vlaams minister-president Diependalen vergaderde vandaag al met zijn vice-ministers-presidenten De Prater van Vooruit en Crevits van CD&V. Maar daar is nog niets beslist. Ook niet hoeveel Vlaanderen precies moet besparen. Mogelijk zowat 2 miljard euro. Morgen vroeg praten ze voort. De Oekraïense president Zelensky is op het nippertje ontsnapt aan een drama. Volgens de Noorse premier botste zijn vliegtuig gisteravond bij vertrek in Moldavië richting Oslo bijna op een drone die daar rondvloog. Het is niet duidelijk van waar die drone kwam. Moldavië is een buurland van Oekraïne. Zelensky was vandaag in Oslo voor de afscheidsplechtigheid van de overleden Noorse koning Harald. En sport in de Champions League voetbal is FC Barcelona sterk aan de competitiefase begonnen. Het won zijn eerste wedstrijd tegen Feyenoord met 5-1. Rond deze tijd begint Napoli eraan tegen Arsenal. Bij Napels staat Kevin De Bruyne voor het eerst dit seizoen aan de aftrap. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 10 graden. Morgen af en toe zon en het blijft droog bij zo'n 20 graden.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
2: Een goeie avond. In Willebroek in de provincie Antwerpen is een dode gevallen bij een zware vechtpartij. Het gaat om een man van rond de 30. Hij kreeg het op een plein aan de stok met een andere man en die zou hem hebben neergestoken. En dat overleefde het slachtoffer niet. De politie kon de dader vrij snel oppakken. Zij onderzoeken nog wat er precies is gebeurd en waarom. Dienstenchecks kunnen weer wat duurder worden. Mogelijk 1 euro, dat meldt VTM Nieuws. Nu ook de Vlaamse regering aan de begrotingsgesprekken is begonnen. Je hoort politiek journalist Karel Latré.
3: De dienstenchecks die zijn door deze regering al duurder gemaakt, van 9 tot 10 euro per stuk. En dat komt misschien opnieuw wel op tafel, dat horen we, omdat dat over veel geld gaat. Maar weet dat bij die vorige beslissing ook al is afgesproken om de dienstenchecks duurder te laten worden als het leven duurder wordt. En dat is nu allemaal aan het gebeuren.
2: Het is wel nog niet duidelijk hoeveel Vlaanderen precies moet besparen. Mogelijk gaat het om zowat 2 miljard. Morgen vroeg praat minister-president Diependalen voort met zijn vice-ministers-presidenten. De Oekraïense president Zelensky is op het nippertje ontsnapt aan een drama. Volgens de Noorse premier botste zijn vliegtuig gisteravond bij vertrek in Moldavië richting Oslo bijna op een drone die daar rondvloog. Het is niet duidelijk van waar die drone kwam. Moldavië is een buurland van Oekraïne. Zelensky was vandaag in Oslo voor de afscheidsplechtigheid van de overleden Noorse koning Harald. En rond deze tijd begint in Dallas in de VS een speciale partijconventie van de Republikeinen. Die zal 2 dagen duren. En het is opvallend, want normaal doen partijen

0: zoiets in een jaar met presidentsverkiezingen. Maar president Trump doet het nu al, omdat er over 2 maanden tussentijdse verkiezingen of midterms zijn. Amerika-correspondente Grete Keizer is in Dallas.
1: De opiniepeilingen zijn toch niet zo gunstig voor de Republikeinen. Die wijzen erop dat de Democraten de meerderheid van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden wel eens zouden kunnen afsnoepen. En daar is president Trump heel erg bevreesd voor. Dat wil hij absoluut niet.
0: Want dan kan hij zijn beleid moeilijker doorduwen. Trump is ook zelf in Dallas en hij zal er ook speechen. Elise Mertens speelt eind deze maand niet mee in de Final 8 van de Billie Jean King Cup tennis in China. Dat is het officieuze WK voor landenteams. Mertens wil liever het toernooi in Singapore spelen. Daar verdedigt ze veel punten voor de wereldranglijst, want ze won dat toernooi vorig jaar. Onze nationale tennisvrouwen, de Yellow Aces, spelen op 24 september in de kwartfinales van die Billie Jean King Cup tegen Oekraïne. En Apple heeft zijn eerste vouwbare iPhone voorgesteld, de iPhone Duo. Je kan hem gebruiken als gewone smartphone, maar als je hem openvouwt, dan krijg je een veel groter scherm. Technologie-expert Kenneth T.
2: Het is meteen ook de dunste iPhone ooit gemaakt. En er is natuurlijk iOS, het besturingssysteem, dat speciaal voor de schermverhoudingen van dit toestel helemaal werd aangepast. Maar ik denk dat voor veel mensen het meest uitzonderlijke nog wel de prijs gaat zijn. Voor het duurste model van de iPhone Duo betaal je net geen 4000 euro in ons land.
0: Concurrenten Samsung en Google hebben al langer van die plooibare smartphones. Vannacht is het helder, minimaal rond 10 graden. Morgen af en toe zon en het blijft droog bij zo'n 20 graden. Vrijdag meer wolken en geleidelijk regen en opnieuw 20 graden.
3: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music.

to me. I need it so bad. Oh, I mean it to me. I need it so bad.